0: tankstation RTLM. Hij verbleef in een VN-cel en was dementerend. De overheid op Saba vraagt inwoners camerabeelden te controleren in de zoektocht naar de vermiste Nederlander Erik Matthijssen. Het betreft beelden van woensdag tussen 11 uur 's ochtends en middernacht rond Wells Bay, die mogelijk nieuwe informatie kunnen opleveren. Russen voelen zich de afgelopen 15 jaar het ongelukkigst door een aanhoudende oorlog, economische achteruitgang en toenemende repressie. Ondanks deze malaise ervaart de helft van de bevolking nog wel een gevoel van welbevinden, wat de complexe situatie in het land onderstreept.
1: Het weer tot slot. Vannacht regent het in het westen, elders zijn opklaringen en kans op vorst. Aan de grond in het noordoosten. De zuidelijke wind is zwak tot matig, aan zee vrij krachtig. Morgenochtend blijft het bewolkt met regen. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. We zijn er gewoon altijd. Ujala Radio, de grootste en beste Hindoestaanse radiozender van Nederland.

0: You are.
1: Ujala Radio, headlines. In Canada is een passagier van cruiseschip Hondius positief getest op het Hantavirus. De patiënt is stabiel en in isolatie. Felicien Kabuga, hoofdverdachte van de genocide in Rwanda, is overleden in een ziekenhuis in Den Haag. De overheid op Saba roept inwoners op camerabeelden van woensdag tussen 11 uur 's ochtends en 12 uur 's nachts bij Wells Bay te controleren, in de zoektocht naar Erik Matthijssen. In Modena reed een 31-jarige man met 100 km per uur op voetgangers. 8 raakten gewond, 4 ernstig. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het Ujala nieuws. Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. In het centrum van Modena reed een 31-jarige automobilist met hoge snelheid op voetgangers in, waarbij 8 mensen gewond raakten, 4 ernstig. De verdachte, Salim El Koudri, is aangehouden na een vluchtpoging en een steekincident. De autoriteiten onderzoeken de toedracht en gaan uit van opzet. Felicien Kabuga, hoofdverdachte van de genocide in Rwanda, is overleden in een ziekenhuis in Den Haag. Kabuga werd verdacht van het financieren van de genocide en het aanzetten tot haat via radiostation RTLM. Hij verbleef in een VN-cel en was dementerend. De overheid op Saba vraagt inwoners camerabeelden te controleren in de zoektocht naar de vermiste Nederlander Erik Matthijssen. Het betreft beelden van woensdag tussen 11 uur 's ochtends en middernacht rond Wells Bay, die mogelijk nieuwe informatie kunnen opleveren. Russen voelen zich de afgelopen 15 jaar het ongelukkigst door een aanhoudende oorlog, economische achteruitgang en toenemende repressie. Ondanks deze malaise ervaart de helft van de bevolking nog wel een gevoel van welbevinden, wat de complexe situatie in het land onderstreept.
2: Het weer tot slot. Vannacht regent het in het westen, elders zijn opklaringen en kans op vorst. Aan de grond in het noordoosten. De zuidelijke wind is zwak tot matig, aan zee vrij krachtig. Morgenochtend blijft het bewolkt met regen. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: Ben je heerlijk thuis of zit je lekker in de auto? Of ben je gewoon gezellig op het werk? Of waar je ook bent, wat je ook aan het doen bent, Ujala Radio is bij je. Altijd staat in staat op elk moment van de dag. Ujala Radio, toch?

0: You are.
1: Ujala Radio, headlines.
2: In Canada is een passagier van cruiseschip Hondius positief getest op het Hantavirus. De patiënt is stabiel en in isolatie. Felicien Kabuga, hoofdverdachte van de genocide in Rwanda, is overleden in een ziekenhuis in Den Haag. De overheid op Saba roept inwoners op camerabeelden van woensdag tussen 11 uur 's ochtends en 12 uur 's nachts bij Wells Bay te controleren, in de zoektocht naar Erik Matthijssen. In Modena reed een 31-jarige man met 100 km per uur op voetgangers. 8 raakten gewond, 4 ernstig. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het Ujala nieuws. Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. In het centrum van Modena reed een 31-jarige automobilist met hoge snelheid op voetgangers in, waarbij 8 mensen gewond raakten, 4 ernstig. De verdachte, Salim El Koudri, is aangehouden na een vluchtpoging en een steekincident. De autoriteiten onderzoeken de toedracht en gaan uit van opzet. Felicien Kabuga, hoofdverdachte van de genocide in Rwanda, is overleden in een ziekenhuis in Den Haag. Kabuga werd verdacht van het financieren van de genocide en het aanzetten tot haat via radiostation RTLM. Hij verbleef in een VN-cel en was dementerend. De overheid op Saba vraagt inwoners camerabeelden te controleren in de zoektocht naar de vermiste Nederlander Erik Matthijssen. Het betreft beelden van woensdag tussen 11 uur 's ochtends en middernacht rond Wells Bay, die mogelijk nieuwe informatie kunnen opleveren. Russen voelen zich de afgelopen 15 jaar het ongelukkigst door een aanhoudende oorlog, economische achteruitgang en toenemende repressie. Ondanks deze malaise ervaart de helft van de bevolking nog wel een gevoel van welbevinden, wat de complexe situatie in het land onderstreept. Het weer tot slot. Vannacht regent het in het westen, elders zijn opklaringen en kans op vorst. Aan de grond in het noordoosten. De zuidelijke wind is zwak tot matig, aan zee vrij krachtig. Morgenochtend blijft het bewolkt met regen. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Yes, je zit goed. Dit is Ujala Radio, de beat van nu.

0: You are.
1: Ujala Radio, headlines.
2: In Canada is een passagier van cruiseschip Hondius positief getest op het Hantavirus. De patiënt is stabiel en in isolatie. Felicien Kabuga, hoofdverdachte van de genocide in Rwanda, is overleden in een ziekenhuis in Den Haag. De overheid op Saba roept inwoners op camerabeelden van woensdag tussen 11 uur 's ochtends en 12 uur 's nachts bij Wells Bay te controleren, in de zoektocht naar Erik Matthijssen. In Modena reed een 31-jarige man met 100 km per uur op voetgangers. 8 raakten gewond, 4 ernstig. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

Oegjana Radio, al jaren uw favoriet. Vermaais, familieberichten, nieuws, advertenties, stories. En natuurlijk de mooiste nummers. Stay tuned on Oegjana Radio.

0: You are.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frans van der Heuvel. En de overheid op Saba vraagt inwoners camerabeelden te controleren in de zoektocht naar de vermiste Nederlander Erik Matthijssen. Het betreft beelden van woensdag tussen 11 uur 's ochtends en middernacht rond Wells Bay, die mogelijk nieuwe informatie kunnen opleveren. Een gevangenbewaarder van de gevangenis in het Belgische Haren is opgepakt op verdenking van drugshandel, corruptie en smokkel van mobiele telefoons. De man werkte op de vrouwenafdeling en smokkelde cannabis en cocaïne naar binnen, in ruil voor seks. De feiten werden gemeld door gedetineerden zelf. In september vorig jaar werden al 3 personeelsleden gearresteerd in een soortgelijk onderzoek. Kermisexploitanten in Purmerend zijn zaterdagavond later dichtgegaan dan de opgelegde sluitingstijd van 21 uur. Burgemeester Elle van Selm had die tijd vervoegd na een grote vechtpartij tussen tientallen jongeren en politie op vrijdagavond. De Kermisbond stelt dat hiermee niet de relschoppers, maar de kermisondernemers en het goedwillende publiek worden gedupeerd. In Canada is een passagier van cruiseschip Hondius positief getest op het hantavirus. De testuitslag wordt nog bevestigd. De patiënt is stabiel en in isolatie. Wereldwijd zijn 11 besmettingen bekend met 3 dodelijke slachtoffers, waaronder een Nederlands echtpaar. De uitbraak blijft beperkt. Tot slot nog even het weer. Vanochtend wisselen wolken en zon elkaar af en trekken vanuit het westen enkele buien over het land, die geleidelijk actiever worden. De temperatuur ligt tussen 10 en 13 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Ik hou van Ujala Radio.

0: You are
1: Ujala Radio Headlines. Een gevangenbewaarder van de gevangenis in het Belgische Haren is opgepakt op verdenking van drugshandel, corruptie en smokkel van mobiele telefoons. Felicien Kabuga, verdachte van medeplichtigheid aan de genocide in Rwanda, is overleden in een ziekenhuis in Den Haag. Kermisexploitanten in Purmerend zijn zaterdagavond later dichtgegaan dan de opgelegde sluitingstijd van 9 uur. En de overheid op Saba vraagt inwoners camerabeelden te controleren in de zoektocht naar de vermiste Nederlander Erik Matthijssen. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frans van der Heuvel. En de overheid op Saba vraagt inwoners camerabeelden te controleren in de zoektocht naar de vermiste Nederlander Erik Matthijssen. Het betreft beelden van woensdag tussen 11 uur 's ochtends en middernacht rond Wells Bay, die mogelijk nieuwe informatie kunnen opleveren. Een gevangenbewaarder van de gevangenis in het Belgische Haren is opgepakt op verdenking van drugshandel, corruptie en smokkel van mobiele telefoons. De man werkte op de vrouwenafdeling en smokkelde cannabis en cocaïne naar binnen, in ruil voor seks. De feiten werden gemeld door gedetineerden zelf. In september vorig jaar werden al 3 personeelsleden gearresteerd in een soortgelijk onderzoek. Kermisexploitanten in Purmerend zijn zaterdagavond later dichtgegaan dan de opgelegde sluitingstijd van 21 uur. Burgemeester Elle van Selm had die tijd vervoegd na een grote vechtpartij tussen tientallen jongeren en politie op vrijdagavond. De Kermisbond stelt dat hiermee niet de relschoppers, maar de kermisondernemers en het goedwillende publiek worden gedupeerd. In Canada is een passagier van cruiseschip Hondius positief getest op het hantavirus. De testuitslag wordt nog bevestigd. De patiënt is stabiel en in isolatie. Wereldwijd zijn 11 besmettingen bekend met 3 dodelijke slachtoffers, waaronder een Nederlands echtpaar. De uitbraak blijft beperkt.
1: Tot slot nog even het weer. Vanochtend is het wisselvallig, met af en toe regen en buien, vooral in het westen. De temperatuur ligt tussen 5 en 9 graden, met een zwakke tot matige zuidelijke wind. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.

0: You are.
1: Ujala Radio, headlines. Een gevangenbewaarder van de gevangenis in het Belgische Haren is opgepakt op verdenking van drugshandel, corruptie en smokkel van mobiele telefoons. Felicien Kabuga, verdachte van medeplichtigheid aan de genocide in Rwanda, is overleden in een ziekenhuis in Den Haag. Kermisexploitanten in Purmerend zijn zaterdagavond later dichtgegaan dan de opgelegde sluitingstijd van 9 uur. En de overheid op Saba vraagt inwoners camerabeelden te controleren in de zoektocht naar de vermiste Nederlander Erik Matthijssen. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: रात और दिन के देवे है तोर साथ, के तोर साथ सोते है, के तोर साथ जागे है, केकर साथ तू ओतो में घूमे है, और केकर साथ तोर घर के सब काम होवे है। उजाला रेडियो के साथ तो हाँ, हमेशा सुख में और दुख में उजाला रेडियो, तू जाने है तो।
1: Jouw business laten groeien of klaar voor de volgende stap? Ujala Radio helpt je vooruit. Mail naar info@ujala.nl.
2: Ujala Radio, samen en overal, omdat jij bijzonder bent. Ujala Radio gaat overal met je mee.
3: You are.
4: Dit is het Ujala nieuws. Goedemorgen, ik ben Frans van der Heuvel. Ondanks een wapenstilstand van ruim 7 maanden in de Gazastrook bereikt hulp de bevolking nauwelijks. Afgesproken is dat dagelijks 600 vrachtwagens met hulpgoederen worden toegelaten, maar volgens minister Sjoerdsma en het Rode Kruis komen er dagelijks slechts 100 tot 200 binnen. Israël spreekt dit tegen. Woonwagenbewoners worden door de Nederlandse overheid gecriminaliseerd, gediscrimineerd en aan hun lot overgelaten. Dat stelt Rabin Baldosing, nationaal coördinator tegen discriminatie en racisme, in een nieuw rapport. Hij spreekt zich uit tegen de behandeling van woonwagenbewoners en noemt die schandalig. De Wereldgezondheidsorganisatie, WHO, heeft een internationale noodsituatie afgekondigd vanwege een ebola-uitbraak in Congo en Oeganda. In de Congolese provincie Ituri zijn 8 besmettingen bevestigd, met 246 verdachte gevallen en 80 vermoedelijke sterfgevallen. Ook in de hoofdsteden Kinshasa en Kampala zijn besmettingen vastgesteld. Van een pandemie is nog geen sprake. En de gevangenbewaarder van de gevangenis in het Belgische Hare is opgepakt op verdenking van drugshandel, corruptie en smokkel van mobiele telefoons. De man werkte op de vrouwenafdeling en smokkelde cannabis en cocaïne naar binnen, in ruil voor seks. De feiten werden gemeld door gedetineerden zelf. In september vorig jaar werden al 3 personeelsleden gearresteerd in een soortgelijk onderzoek.
5: Tot slot nog even het weer. Vanochtend is het wisselvallig, met af en toe regen en buien, vooral in het westen. De temperatuur ligt tussen 5 en 9 graden, met een zwakke tot matige zuidelijke wind. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio. Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
1: Wil jij een berichtje sturen naar ons de studio? Ujala Radio Kist de Meer, top Hijia, naar 020-363-0808. Rato Dien, aap hem ze baat kerstek te heen, or hem, aap ze baat kringen. 020-363-0808, Ujala Radio Kist.

Moet u de uitvaart voor een dierbare overledene regelen? Christopher Uitvaartverzorging heeft heel veel jaren ervaring in het regelen en uitvoeren van uitvaarten, ongeacht ras of geloof en ongeacht of er wel of geen uitvaartpolis aanwezig is. In ons pakket hebben wij ook standaard berichten van overlijden op Ojala Radio. Christopher Uitvaartverzorging, altijd persoonlijk, respectvol en op maat. Ons telefoonnummer 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14. Kijk ook op acrisover.nl.

0: You are.
1: Ujala Radio, headlines. En een gevangenbewaarder van de gevangenis in het Belgische Haren is opgepakt op verdenking van drugshandel, corruptie en smokkel van mobiele telefoons. Woonlagenbewoners worden door de Nederlandse overheid gecriminaliseerd, gediscrimineerd en aan hun lot overgelaten. De Wereldgezondheidsorganisatie, WHO, heeft een internationale noodsituatie afgekondigd vanwege een ebola-uitbraak in Congo en Oeganda. Ondanks een wapenstilstand van ruim 7 maanden in de Gazastrook bereikt hulp de bevolking nauwelijks. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020 409 0807 of mail naar info@ujala.nl.

0: live vanuit de Hoofdstad. Ujala Radio.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
2: Deepika Padukone.
3: Hi, this is Imran Khan.
4: Hi, this is Sunny Deol.
5: Hi, this is Ajay Devgan.
6: Hi, this is Ranveer Singh.
7: Hi, this is Sonu Sood Nigam.
8: My name is Shah Rukh Khan.
9: Hi, Holland. My name is Kajol and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
0: You are.
10: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frans van der Heuvel. Woonwagenbewoners worden door de Nederlandse overheid gecriminaliseerd, gediscrimineerd en aan hun lot overgelaten. Dat stelt Rabin Baldoussing, Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme, in een nieuw rapport. Hij spreekt zich uit tegen de behandeling van woonwagenbewoners en noemt die schandalig. De Wereldgezondheidsorganisatie, WHO, heeft een internationale noodsituatie afgekondigd vanwege een ebola-uitbraak in Congo en Oeganda. In de Congolese provincie Ituri zijn 8 besmettingen bevestigd, met 246 verdachte gevallen en 80 vermoedelijke sterfvallen. Ook in de hoofdsteden Kinshasa en Kampala zijn besmettingen vastgesteld. Van een pandemie is nog geen sprake. En kermisexploitanten in Purmerend zijn zaterdagavond later dichtgegaan dan de opgelegde sluitingstijd van 9 uur. Burgemeester Elle van Selm had die tijd vervoegd na een grote vechtpartij tussen tientallen jongeren en politie op vrijdagavond. De Kermisbond stelt dat hiermee niet de relschoppers, maar de kermisondernemers en het goedwillende publiek worden gedupeerd. Ondanks een wapenstilstand van ruim 7 maanden in de Gazastrook bereikt hulp de bevolking nauwelijks. Afgesproken is dat dagelijks 600 vrachtwagens met hulpgoederen worden toegelaten. Maar volgens minister Sjoerdsma en het Rode Kruis komen er dagelijks slechts 100 tot 200 binnen. Israël spreekt het tegen.
11: Tot slot nog even het weer. Vanochtend is het tamelijk bewolkt met verspreid een klein beetje regen. Vooral kleine hoeveelheden en op veel plaatsen droog. De zuidelijke wind is matig en de temperatuur ligt tussen 11 en 14 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio. Desh bhar mein sunai deta hai via DAB+. Tor ghar mein, tor auto mein. Tu bata de sabko ise. Ujala Radio DAB+ par. Desh bhar mein Ujala Radio. De grootste, keihard, de beste. Ujala Radio. Tujhe lage na nazariya.
12: Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Verhuur uw huis via Expat Wonen. Altijd snel en veilig. Expat Wonen biedt financieel en technisch vastgoedbeheer. En zo heeft u zelf nergens meer om kijken naar. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.

Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement, join the community. Volg ons op socials, Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe, share the love. Ujala Radio, always shining. Ujala.

0: के घर पर आने वाले दिनों में किसी का मुंडन संस्कार है, मुंडन संस्कार होने वाला है। उजाला रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं, 15 फरमाइश फॉर्मर होने तेरो ऑफ उजाला रेडियो। स्टूडियो मेल नर info@ujala.net। Droom je van een onvergetelijk feest of een prachtige bruiloft? Ontdek Experience Wedding and Events in Almere, het eerste Indian Wedding and Events Center van Nederland. Onze locatie is perfect voor Hindoestaanse en Islamitische ceremonies en feesten. Denk aan Patwaan Viva, Nika, Henneavonden, moeren, receptie, verjaardagen en andere bijzondere momenten. Onze stijlvolle zaal is geschikt voor 100 tot 450 gasten en wij werken met een full service concept. Dat betekent dat wij de complete organisatie voor je regelen, van frisdranken en catering tot hapjes, decoratie en entertainment. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd, zodat jij alleen maar hoeft te genieten van jouw speciale dag. En er is goed nieuws. Boek je voor juli 2026 een Bhatwan en Viva of receptie, dan krijg je voor beide dagen een optreden van onze huisband of DJ helemaal gratis. Bel tijdens kantoortijden naar 06-1-4-2-1-5-3-3 of stuur ons een bericht via WhatsApp. Experience, Wedding and Events, jouw droom, onze passie. Let's create something magical.
1: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal.
2: You are.
3: Dit is het Ujala nieuws. Goedemorgen, ik ben Frans van der Heuvel. Venezuela heeft zaterdag zakenman Alex Saab het land uitgezet vanwege lopende strafrechtelijke onderzoeken in de Verenigde Staten. Saab gold als belangrijke bondgenoot van oud-president Maduro en werd door Amerikaanse autoriteiten gezien als diens financiële spil. Mogelijk moet hij nu getuigen tegen Maduro, die in de VS terecht staat voor drugshandel. Ondanks een wapenstilstand van ruim 7 maanden in de Gazastrook bereikt hulp de bevolking nauwelijks. Afgesproken is dat dagelijks 600 vrachtwagens met hulpgoederen worden toegelaten. Maar volgens minister Sjoerdsma en het Rode Kruis komen er dagelijks slechts 100 tot 200 binnen. Israël spreekt dit tegen. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in Congo en Oeganda zondag uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Het gaat om het Bundibugyo-virus. De maatregel is bedoeld om buurlanden in verhoogde staat van paraatheid te brengen en internationale steun te mobiliseren. Van een pandemische noodsituatie is nog geen sprake. Een Nederlandse wandelaar die al dagen vermist was op het Caribische eiland Saba, is waarschijnlijk overleden. Gezaghebber Jonathan Johnson maakte bekend dat na 82 uur zoeken met helikopters, drones en speurhonden de reddingsoperatie is omgezet naar een bergingsoperatie. De zoektocht gaat door. Tot slot nog even het weer. Vanochtend is het tamelijk bewolkt met verspreid een klein beetje regen. Vooral kleine hoeveelheden en op veel plaatsen droog. De zuidelijke wind is matig en de temperatuur ligt tussen 11 en 14 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio, deze bhar mein, tu jaan hai toh. Ujala Radio, Ujala hi Ujala, deze bhar mein, har gaon mein. हर एक कोना में ऑटो में घर में सुनाई देता है उजाला रेडियो डीएबी प्लस के जरिए उजाला इज फ्रॉम हेल नीलम तू जान है तो ढिंढोरा बजा दीजिए

0: wereldwijd.
1: Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons YouTube kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio, feel the energy.

wel betaalbaar. Kies voor Ojala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ojala.nl.

Moet u de uitvaart voor een dierbare overledene regelen? Acrisover Uitvaartverzorging heeft heel veel jaren ervaring in het regelen en uitvoeren van uitvaarten, ongeacht ras of geloof en ongeacht of er wel of geen uitvaartpolis aanwezig is. In ons pakket hebben wij ook standaard berichten van overlijden op Ojala Radio. Acrisover Uitvaartverzorging, altijd persoonlijk, respectvol en op maat. Ons telefoonnummer 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14. Kijk ook op acrisover.nl.

0: are.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Ujala Radio 24/7 at your service met de beste muziek.

Inmiddels geworden 8:08. Een hele goede morgen aan u allen toegewenst. Fijn dat u bent afgestemd op your favorite radio station, Ujala Radio. Namens directie en crew heet ik u allen heel, heel hartelijk welkom. Swagatam, Khushamdi, Namaskar, Satri Akal, Assalamu Alaikum. Het is zondag 17 mei 2026. Ja, wat gaat het allemaal veel te snel, hè? En naarmate we ouder worden, dan lijkt het nog harder te gaan allemaal. Maar goed, we zitten dus al over de helft van de vijfde maand van 2026. En u luistert naar uw favoriete radiostation Ujala Radio. Met daarin nu op dit moment het programma RJ op de zondag. Het programma met daarin de pareltjes. En ik heb weer een aantal van die mooie parels voor u erbij gehaald. Ja, parels zijn altijd mooi, hè? Sommigen zeggen, old is gold. Maar ik hou het op pareltjes. Dat is ook iets dat niet stuk gaat. En, we hebben daar net prachtige bhajans gehad. Ik heb een mooie nacheri voor je, een kawali. En daar begin ik nu mee.

Ja, een prachtige kawali was dat. Dil Meshoke Medina Rehega. Bij Mohammed Ashafi Ghulam, Babu Azad en Friends. Over niet al te lange tijd is het dan ook weer Kurbani. Het offerfeest, hè. En die vindt naar verwachting plaats tussen woensdag 27 mei. En dat gaat door tot met zaterdag 30 mei. Dat is allemaal afhankelijk van de maanstand, nietwaar? Ik wens u dus alvast een gezegende blessing time toe. Zo, ik heb al aardig wat appjes binnengekregen, hoor. Dankjewel allemaal ervoor. Blijft u ook afgestemd op Ujala Radio? Ja, u daar die nooit een appje stuurt. Misschien moet u dat nu maar eens een keertje doen, hè? Op 020-363-0808, dat is dus ons telefoonnummer waarop je ons kunt appen. En dan zal ik uw naam zeker ook wel een keer erbij halen. Ja, toch? Oké, de gezels die staan al klaar. En velen zitten al te wachten van wat ga ik nu weer voor je afdraaien. Nou, ik heb een paar veel meer gezels voor u. En deze vind ik een geweldige van Adnan Sami G, waar we nu naar gaan luisteren. En dat is deze. Ishq hota nahi sabhi ke liye.

Wah. Ja, dat is zeker een waarheid als een koe, kan je zeggen, hè? Iske hota nahi sabhi ke liye. Ze zeggen weliswaar dat op elk potje een deksel past. Maar ja, als je dat niet in huis hebt, dan past die gewoon niet, hè? Dan blijft die maar lekker, want het is te groot of het is te klein, dan kan je het niet gebruiken. En zo gaat het ook met de liefde. Dat gaat niet altijd even soepel. Ook al dacht je dat je de juiste deksel had gevonden. Zo is dat nou eenmaal, hè. Anyway, ik heb nog een andere hier. En wel van Alkayaknik en Jugjit Singh hier voor u. En als ik die twee namen noem, dan weet je al welk liedje dat is, hè. Kiss Kachera.

Ja, zeker een van de mooie gazels ook weer, hè. En ja, de mensen hebben allemaal alweer appjes voor me gestuurd. Ik ga daar zo meteen aandacht aan besteden. Even nog een paar, even gelijk weer wat antwoorden. En dan ben ik zo weer bij u terug. We gaan nu naar een andere prachtige song. By the way, het is 9:55 ook alweer. En daar kan ik je alvast erbij vermelden voor degenen die dat willen weten. Om 9:15 is hij er, hoor. Ujala's politiek-economisch analist Rabbi Makka. Dus u blijft gewoon gekluisterd aan deze radio, nietwaar?

Ja, en velen weten wel dat het uit de film Son of India is. En anderen die het niet wisten, die hebben het dan nu ook wel weer gehoord, nietwaar? Padmashri Mohammed Rafi was dat met een prachtige tekst van Shaquille Badayoni. En de muziek is gemaakt door Noshaat. Oké, dan ga ik naar een paar van de appjes toe. Het is allemaal zoveel. Dankjewel, Asha uit Haarlem. Je was er al heel vroeg bij. Ja, je dacht dat ik ook weer om 6:30 moest beginnen. Nee, zondags begin ik om 9:00. Maar ik kan me voorstellen dat je in de war raakt daarmee. Een fijne dag toegewenst. Ook Wimla wens ik een mooie dag toe. Ja, en ook de groeten aan je zus Ine. En de rest van de familie die er ook allemaal vakantie komen vieren hier in Nederland. Glenn en Shaquille, hartelijk welkom ook. Jullie genieten altijd weer van Ujala Radio en dankjewel voor jullie appje. Ook zus Lina in Enschede, een mooie dag toegewenst. Marianne in Groningen, hartelijk welkom ook. Ook mijn matchmaker daar in Amstelveen wens ik een prachtige dag toe. Het is weliswaar wat nattig, maar goed, daar kijken we gewoon doorheen. Als je ergens moet gaan, moet je dat gewoon doen. Hè, Chandra, hartelijk welkom ook. Ook Rinja Mavati is weer van de partij. Nou ja, weer, je luistert altijd, maar stuurt niet geregeld een appje. Maar ik weet dat je ook altijd luistert. Hartelijk dank voor je appje vandaag. En Lachman G uit Scheveningen. Have a very nice Sunday. Ria Kalu, ja, je had me afgelopen vrijdag geappt. En ja, als ik niet terug app, dan is er wel iets met de app aan de hand. Dus het is weer in orde, dat zie je, want ik heb je weer kunnen antwoorden. Moet van tijd tot tijd moet het even gereset worden, hè. En ook aan Gisla in Groningen wens ik een mooie dag toe. Lekker vrij vandaag, hè. Geniet er dan ook van. En Imro G, je hebt weer genoten van de appjes. De gezels. Ja, ik moest eventjes teruggaan. Hartelijk dank ervoor. Blijf genieten van Ujala Radio. En Auntie Jessie heeft me ook weer even een lekker babbeltje gegeven. Ook weer met u, Dua. En zo zal het allemaal wel goed komen. Ook voor deze uitzending en deze dag. Margriet en Waldo, hartelijk welkom. Paris en Gerda Moerli zijn ook van de partij. Altijd weer. En ook Satya, nog in bed, meis? Gelukkig, je bent alweer eruit. Ook Raj is er om te luisteren naar Ujala Radio. En Lila, hartelijk dank ook voor jouw appje die ik vandaag van je heb mogen krijgen. Terug naar de muziek die ik voor u heb uitgekozen. Shamshad Begum en Padmashri Mohammed Rafi.

Wauw. Ja, ook weer zo'n heerlijke song van Shamshad Begum en Padma Shri Mohammed Rafiji. Thorasa Dilga Kede. En dat was uit de film Musa Virgana. Vrolijke noten hier bij Ujala Radio. Maar goed, ik heb ook wel de Amersangeet voor u erbij gehaald. Krijg je straks te horen. Maar wat dacht je wel van deze uit de film Ah, bye. Sorge Mukeshji.

Prachtig ook om deze te weer en gehoord te hebben, nietwaar? Chotisi Yezindagani Heye Mukeshji, met muziek van Shankar Ajay Kishan uit de film A. Chitra en Andrew in Maarsenbroek, jullie genieten ook van al die mooie Oldest Gold songs. En ja, Satya zegt ook van dat is zeker een oude song van Shamshad Begum. Ja, die artiesten hoor je niet meer elke dag. En op de zondag in de vroege ochtend, dan hoor je ze wel. Ook Tony is er uit Almere of Amsterdam. Je hebt het vandaag niet erbij gezegd, maar goed, het maakt niet uit. Een fijne dag ook aan jou toegewenst. Ook, ja, Rafik en Moeslin wens ik een very, very nice Sunday toe. En Mila, hartelijk dank ook voor je appje. Ook Sochiji, een fijne zondag. En Monique uit Almere, ook voor jou. Keep on listening. Ujala Radio, your favorite radio station. En dan gaan we gelijk hier naartoe. Mooie van Lataji en Mohammed Rafi. Als je de muziek hoort, dan weet je al welk lied dat is.

Vroeger dacht ik altijd dat dit uit een film was van de jaren 50, maar het was van 1960. Niet zo gek ver weg, maar goed. Als je klein bent, dan denk je aan bepaalde dingen van het is heel oud. Dat is inderdaad ook heel oud uit 1960, maar blijft nog altijd even prachtig. En ook deze, Orate Kimusafir van Latijn Mohammed Rafiji.

Ja, Mira, hoor ik jou het uw fijsela na de. Ja, wat er ook gebeurd mocht zijn. Maar het is wel vragen van, hou je van Moffiet? Is het ja of nee, toch? Mina Kumari heeft als Miss Mary gespeeld. En Kishorda als Radio. En zo had je nog veel meer die in deze film hebben gespeeld. Maar Kishore Kumar heeft in heel wat films gespeeld als acteur. En hij heeft dus ook Mohammed Rafi geplaybacked in de films. Niet alleen zichzelf. Maar de meeste films die hij zelf heeft gemaakt, geproduceerd ook nog. Daarin heeft hij wel veel ook zelf gezongen. Maar zoals hij toen de tijd gevraagd werd door producers of regisseurs als L.V. Brazaar, dan zong hij gewoon, playbackte hij gewoon Mohammed Rafi ook. Hè. Gewoon geweldig. Mimi, dankjewel ook voor jouw appje. Ook aan jou een hele fijne dag toegewenst. Prabha, je gaat zo meteen weg. Doe voorzichtig. Het is wel nattig weer, maar maakt niet uit. Gewoon blijven genieten. En ook Boyke uit Beuningen wens ik een hele mooie dag toe. Kom, heb ik ook deze mooie song voor je. Himanda en Lata G.

Prachtig duet was dat ook weer hier bij Ojala Radio, nietwaar, in het programma. En ja, dan ben ik niet meer aan toegekomen om de nieuwtjes van Suriname met u door te nemen. Maar goed, maakt niet uit. Robbie McKay is er strakjes om 9:15 en hij zal zijn analyse wel aan u doorgeven. Maar dan wil ik dit toch nog eventjes met u doornemen. Want het is iedere keer weer raak. Zodra het een beetje hevig regent, loopt alles onder. Je kan bijna met een bootje varen in de districten of het binnenland. In elk geval, de meteorologische dienst die waarschuwt opnieuw voor lokaal zware onweersbuien. Daar heb ik het niet over hier in Nederland, maar over Suriname. In delen van het kustgebied en het binnenland. De waarschuwing geldt voor vandaag, zo blijkt uit de weersverwachting van het Nationaal Meteorologisch Centrum. En volgens de dienst worden in de avond al matige tot plaatselijke zware buien verwacht in delen van het binnenland. Langs de kust begint de ochtend nog gedeeltelijk bewolkt, met tussendoor zonnige perioden. In de middag neemt de bewolking echter toe. Van de middag tot en met de vooravond kunnen in delen van het kustgebied en het binnenland lichte tot matige buien vallen. En onweer is daarbij niet uitgesloten. Kan dus heel zwaar uitpakken allemaal. De wind komt dus variërend uit het noordoosten tot zuidoosten en kan snelheden bereiken tot wel 15 km per uur. Nou, dat is dus echt zwaar voor Suriname, kan je zeggen. Maar alles is ook een beetje veranderd. Ik kan me dat niet herinneren van vroeger toen ik in Suriname woonde, dat het tot zeg maar de kuiten nat was. Nee. Wel dat het veel regende met grote regentijd. Want dat heb je daar, hè, de vier jaargetijden. Grote en kleine regentijd. Die periodes had je dan. Maar goed, zo ziet het weer er dus in Suriname uit. En wat de temperatuur betreft, de maximum temperatuur die ligt wel rond de 31 graden. Minimum is geschat op 21 graden. Nou, dan gaan wij weer eventjes door. En ik had al gezegd, hè, dat Robbie Makka er strakjes is. En dan gaat hij nog meer kunnen vertellen over onder andere wateroverlast, als er nou wel of niets wat aan gedaan gaat worden. En die dingen heb ik ook wel in mijn gedachten. En nog meer van die vragen zul je dan te horen krijgen hier bij Ojala Radio. Dus even geduld en zeker blijven luisteren naar jouw favoriete radiostation. En dan hebben we hier Mannadee en Letaji uit de film Agridao.

0: Mendeen en Letagie die we gehoord hebben. Nou, en wat het weer betreft hier in Nederland, dat is... ga ik je straks vertellen allemaal hoor. In elk geval...
1: Live vanuit de hoofdstad. Radio. 4 juli bestaat 40 jaar.

0: vieren we 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Wier in Juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarig jubileum, verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Toen mooi seizoen Higa. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam. Bel 020-671-1812. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Wier in Juli. Al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar. En uw vertrouwde adres voor goud en sieraden.
1: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder, Vlaardingweg 53. B in Rotterdam. Ja ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca. Safe BV, taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl.
0: Groeien met je business of next level gaan? Ujala Radio brengt je daar. Mail naar info@ujala.nl en ontdek de mogelijkheden.
2: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app. Dames en heren, hier volgt een dienstmededeling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Herhaling, de Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Einde dienstmededeling.
3: You are.
4: Dit is het Ujala-nieuws. Goedemorgen, ik ben Norbert Terlouw. Hulpdiensten hebben meerdere wadlopers van een zandplaat gehaald nadat zij waren vastgelopen door het opkomende water. Daarbij zijn reddingsboot en een helikopter ingezet. De wandelaars kwamen in de problemen tijdens een tocht op het wad. Volgens de hulpdiensten konden zij niet meer op tijd zelfstandig de kust bereiken. Niemand raakte gewond. Rusland meldt dat Oekraïne nieuwe droneaanvallen heeft uitgevoerd op Moskou en de havenstad Sebastopol op de Krim. Volgens de Russische autoriteiten zijn meerdere drones onderschept, maar zou er ook schade zijn ontstaan. Door de aanvallen werd het vliegverkeer rond Moskou tijdelijk stilgelegd. Sebastopol is voor Rusland belangrijk als marinebasis in de Zwarte Zee. De internationaal coördinator tegen discriminatie wil dat woonwagenbewoners niet langer automatisch met criminaliteit worden geassocieerd. Volgens hem worden de mensen uit de woonwagencultuur nog te vaak behandeld als andere Nederlanders. De coördinator roept gemeenten en instanties op om bewoners gelijkwaardiger te behandelen. Ook moet er meer aandacht komen voor woonplekken en het behoud van de woonwagencultuur. En de zoektocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar op Saba is omgezet in een bergingsoperatie. Volgens de autoriteiten op het Caribisch eiland is het onwaarschijnlijk dat de man nog levend zal worden gevonden. De 50er wordt sinds woensdag vermist in een bosrijk wandelsgebied. Hulpdiensten met speurhonden, drones en speciale reddingsteams verder naar de Nederlander. Dan nog het weer. Het blijft deze ochtend overwegend bewolkt en op veel plaatsen valt er regen. Het blijft in het land gemiddeld zo'n 11 graden. In de middag breekt af en toe de zon door en loopt de temperatuur verder op naar zo'n 12 tot 16 graden.
2: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
5: Hi, this is Deepika Padukone.
6: Hi, this is Imran Khan.
7: Hi, this is Sunny Deol.
8: Hi, this is Ajay Devgan.
9: Hi, this is Ranveer Singh.
10: Hi, this is Sonu Sonodigam.
11: My name is Shahrukh Khan.
12: Hi, Holland. My name is Kajol and you're listening to Ujala Radio.
0: Ujala Radio, raat aur din 24 ghante lagatar aapke liye doorgaati hai. Aur haan, tu mange hai ga. Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ha? Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Dan kan dat. Stuur je bericht naar 020-363-0808. Dil se baat karna hai? To hum bhi dil se aap se baat karenge. Har ek cheez. Raat aur din. आप हमसे बात कर सकते हैं

Kitties, Ujala Radio. Jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons op YouTube kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio,

0: You Are.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 Arnhem richting Oberhausen staat file voor de Duitse grens. 3 kilometer met zo'n 10 minuten vertraging. Op de A16 van Antwerpen naar Rotterdam. Daar staat file door een ongeluk tussen knooppunt Galder en Rijsbergen. 4 kilometer met ruim 10 minuten op onthoud. 2 rijstroken zijn dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Hartelijk welkom voor degenen die de radio net hebben aangezet. U bent afgestemd op Ujala Radio. Het is RJ op de zondag met daarin de pareltjes. En ik hoop dat u allemaal geniet van de afgedraaide plaatjes tot nu toe. Er komen nog meer van zulke mooie aan hoor. En zeer zeker ook Ujala's politiek-economisch analist Rabbi Makai. Maar dan strakjes eerst een klein stukje geluk kunnen horen van dit liedje. Miri Chotisi Behen uit Tufanordia. En dat ga ik nu dan voor u afdraaien. In elk geval even kijken. Ik had ook nog weer een appje gekregen van... Wie is dat? Ja, dan moet je wel je naam wel erbij zetten. Dan kan ik het makkelijker vinden om dan je naam meteen te noemen. Oh, dat is Indra Shuraten. Dankjewel Indra voor je appje. Oké. Fijne dag dus toegewenst aan iedereen die afgestemd is en blijft op Ujala Radio.

Zo, en dan hebben we ook daarvan weer kunnen genieten, hè. En ook Indra en Therese in Almere. Mijn nicht en neef daar in Almere wil ik een hele fijne dag toewensen. Hazer en John in Amsterdam. Have a very, very nice day. Ondanks het slechte weer gaan we gewoon door, toch? Anyway, na Tufano Dia, Merichotisi Ben van Letaji, heb ik ook weer, even kijken, waar heb ik het gelaten? Uit de film Taj Hotel Waar. Deze mooie voor u, voordat we overstappen naar Ojala's politiek-economisch analist Robbie Makka, hè?

Ja, ik weet dat de mensen zitten te wachten tot het eind van dit liedje. Maar goed, ook Tante B wens ik een hele fijne dag toe. Blijf zeker afgestemd op Ojala Radio. Want het is er alweer tijd voor, hoor. Dus dan gaan we eens snel hier naartoe.

0: We zijn er. En we gaan meteen van start met Tojala's politiek-economisch analist Robbie Makka. Hartelijk welkom.
1: Dhanyabad, RJG. Goedemorgen, namaskar iedereen.
0: Nou, ik zei het al, we gaan meteen van start hiermee, dus ga ik dat ook doen. De grondenkwestie is nog altijd een probleem om af te handelen, hè? En tijdens de regering Sentoki Brunswijk is al geprobeerd deze snel af te handelen. Hoe goed is deze regering daarmee?
1: Ja, bedoel je grondenkwestie over het algemeen?
0: Over het algemeen,
1: gronden,
0: ja, over
1: of
0: het
1: bedoel
0: algemeen.
1: Je de grondenrechtenproject van het binnenland?
0: Beide eigenlijk, hoor.
1: Ja, kijk, het verschil is in de stad en omgeving, dus Paramaribo, Wanica, Komewijnen, noem maar op, heb je verschillende soorten gronden. Dan heb je dus het verhaal van subcommunale eigendomgronden. Je koopt gewoon eigendom, zoals je ook in Holland kan. Je hebt ook situaties waarbij je langdurige huur kan hebben voor 40 jaar. Je hebt een constructie met grondhuur en je hebt een constructie met erfpacht. Maar wat je ook hebt is van dat je los van grondhuur, eigendom, erfpacht hebt, heb je dus in de volksmond domeingrond. Grond die toebehoort aan de staat. Dan gaat de staat jou dat geven en dan moet je het een en ander gaan doen. Sentoki Brunswijk waren begonnen met grondconversie. Om grondhuur of erfpacht om te zetten naar eigendom. En men heeft een aantal dingen gedaan, dus percelen gedaan. Men heeft de onderminister benoemd. Men heeft GLIS, dus dat wil zeggen het hypotheekkantoor verstevigd. Men heeft kader aangetrokken. En veel mensen die grondhuur hadden of erfpacht hebben, die hebben dus nu domeingrond gekregen. Dus domeingrond in die zin van staat, maar wel eeuwigdurend. Dat is van jou nu. Dus het is definitief niet dat je elk jaar moet komen betalen. Dus al die mensen die vandaag luisteren of zeggen van ik heb mijn kind bij Suriname, mijn familie Apuanjari, gaat u kijken in hun akte, in uw dus notarieel akte, niet zomaar papieren van advocaten, gewoon in uw akte. Als het in de kast is, dan bij in de kast. Als het dus bij de notaris is, ga je naar de notaris. Als het bij dus GLIS is, ga je naar het GLIS-kantoor daar aan de Ringweg. Welke titel staat op je akte? En op basis daarvan kan je verder beslissen. Dus verschillende soorten. En via makelaars, als je percelen koopt of gaat laten verdelen via notarissen, let er wel op welke titel. Iets anders is, RJ, dat is het verhaal van grondenrechtenproject voor inheemse tribale volken. Dat is het verhaal van binnenland. Daarover zeggen ze al jaren. Kijk, die mensen die wonen in het binnenland, ze maar jungle meer, ulke grondenrechtenba. En inheemse en tribale volken, die dus hebben verschillende conferenties en ze hebben organisaties. Ze hebben bezoeken die ze afleggen in Amerika. Maar je hebt in Suriname Stichting Bosbeheer Bostoezicht. Die let een beetje op. Je hebt Grondbeleid en Bosbeheer GBB. Je hebt presidentiële werkgroepen, decentralisatie, grondrechten, etc. Geen van de regeringen hebben tot nu toe opgelost. Definitief afgelost. Dus 50 jaar Suriname, 160 jaar parlement van Suriname, dat heb je vorige keer gezegd, die hebben het tot nu toe niet definitief opgelost. Met als gevolg dat Suriname een groot gedeelte boedel heeft, een groot gedeelte een beetje een chaos is qua percelen. Maar waarschijnlijk heeft het ook te maken met tekort aan kader, dus geld, paisa, mensen en juristen vooral. Wetgevingsjuristen en grondenrechtenjuristen om dit soort dingen dus op te lossen. Dus laten we hopen dat de komende jaren het beter zal worden.
0: Nou, laten we hopen daarop inderdaad. Maar er wordt inderdaad ook wat het binnenland betreft hard aan getornd om deze op te bouwen. Bepaalde dorpen die hebben dus nu ook eenmaal 24 uur elektriciteit. En nu worden er ook nog betaalbare woningen gemaakt in bijvoorbeeld Galibi. Hoeveel kunnen deze mensen nou, zeg maar, betalen aan een betaalbare woning?
1: Ja, kijk, Galibi met voornamelijk inheemse regeringen, dus de Ingi-broeders van ons, de Sabayo en de Yubitana wordt gezegd, maar ook nog andere mensen. En daar wordt er inderdaad gecheckt of wij dus in Suriname woningen kunnen bouwen, goedkope woningen kunnen bouwen. Nou, het verhaal is van dat in Suriname je verschillende faciliteiten hebt om die woning te kunnen aflossen als je hebt gebouwd. Eerst moet je een stukje grond hebben. En een stukje grond hebben ze destijds gekregen van de regering van Suriname. Dus er zijn verschillende dingen. En men noemt het goedkope woningen. Dat wil zeggen van dat je een soort pilot gaat zetten. Je gaat een paar dorpen eruit halen uit Resort Galibi. En dan ga je dus beginnen bijvoorbeeld met hoe groot moet die woningen zijn? 35 vierkante meter. Let er wel op, dat is gewoon 7x5. Nou, wat je also is een klein, het is een huisje. Het is twee kamer appartement, waarschijnlijk een beetje als een studio. En ze hebben dus gemeend om te zeggen van om bewoonbare en betaalbare woningen in het district te zetten. Kijk, Galibi zit in Marowijnen en RJ, jij weet het, Brunswijk woont daar ook. Dus als er problemen zullen zijn, noem maar op, dan zullen ze dus inkomen. Het is onderdeel van toeristische accommodaties, maar de mensen zorgen ervoor dat er vanuit het project van het ministerie van Sociale Zaken en noem maar op, die woningen zullen krijgen. Inderdaad hebben ze een laag inkomen en ze hebben weinig inkomsten, maar 35 vierkante meter met steun van het volk en met steun van de regering moet lukken. Centrale Bank weet ik wel, die geeft volgens mij 7% rente aan de mensen, dus misschien gaan ze als eerste geven man en vrouw die beide werken, dus die inkomen hebben. Misschien zullen ze het ook geven aan mensen die kunnen aantonen dat ze een contract hebben waarbij ze misschien werken in de goudsector. En dan gaan ze proberen om die programma's op het gebied van, let er wel op, sociale woningbouw in orde te maken. Ze hebben eerdere successen gehad, RJ, met verschillende projecten. Dus ik denk dat dit moet lukken. En als het niet lukt in de huidige fase, dan gaan ze een vervolgtraject maken. Misschien met IDB of met andere organisaties om ervoor te zorgen dat er gebouwd moet worden. In elk geval, jij zei, Holland met wat tekort aan woningen. Vooral voor starters en doorstart, et cetera. Zo heeft Suriname ook een enorm tekort aan woningen. Dus het is verstandig dat men ook in de lucht gaat bouwen als appartementen in plaats van alleen maar op kit en percelen.
0: Maar moeten deze mensen dan speciaal naar de stad komen om zeg maar zo'n lening aan te vragen of zich op te geven voor zo'n woning?
1: Nee, voorlopig kan je het digitaal doen, maar als je Galibi bent, dan heb je misschien geen internet, ga je geen goede computer.
0: Dat klopt,
1: dus ja. Ja, dus dan moet je ze begeleiden. Maar in principe moet je wel één keer richting de stad komen. En dan moet je ervoor zorgen van dat je je loonstrook meeneemt. Dat je dus misschien je belastingpapieren ook meeneemt. Dus dat je dus de gegevens meeneemt van je gezin, wie je daarvoor aan. Je moet in de stad komen, omdat je in Galibi niet die faciliteiten hebt. Maar ik zei het al, Marowijnen heeft nu een school, middelbare school. Marowijnen heeft de districtscommissaris. En GLIS is misschien bereid, of GBB, om digitaal één keer dus mobiel daar naartoe te gaan met hun computer, met hun auto, et cetera, om dat in orde te gaan maken. Ik denk dat ze dus misschien niet in Marowijnen zullen doen of niet in de stad, maar ergens midden in Kommerwijnen zullen komen, omdat Kommerwijnen booming is. Daar heb je alle faciliteiten om de verschillende gezinnen te helpen.
0: Oké, dat is dan duidelijk, ja, want ik dacht, vroeg me af, van moeten die mensen massaal daar naartoe gaan, want dan heb je weer buskosten en allerlei dingen kosten, dus dan wordt het allemaal steeds duurder voor hun. Maar goed, iets heel anders, want als je vanuit het binnenland komt, dan heb je ook dit probleem mee. En dat is ieder jaar weer een groot probleem, wateroverlast in Suriname. Wordt er wel aan gewerkt, want vorige keren hebben we dit ook vaker behandeld. Er is gezegd dat er wat aan gedaan wordt, maar je ziet het helpt niet. Gaat het allemaal zo blijven bij elke regering, of komt er nou eindelijk iets waarbij het dus wat beter zal gaan wat dat betreft?
1: Ja, ik ben bang van dat het probleem dus op korte termijn sowieso niet zal worden opgelost, omdat de regering geen geld heeft en misschien ook geen deskundigen, zeker op het gebied van watermanagement. Ik heb meerdere keren gezegd, de regering van Suriname kan misschien bij koning Alexander hier in Nederland afstemmen, want ze zijn deskundig hier op het gebied van watermanagement. Ook India heeft kennis op het gebied van watermanagement, maar het probleem van Suriname is dat ze al een tijdje, klimatologische omstandigheden, een ernstige wateroverlast hebben, zowel in stedelijke gebieden als binnenland, door, let op, aanhoudende zware regenval en springtij. Springtij betekent dat grote delen van Paramaribo gewoon onder water komt te liggen, omdat dus de steden, laten we zeggen kustvlakte, Maratrete en Ringweg en noem maar op, laag is ten opzichte van bijvoorbeeld het zuiden. Dus dat wil zeggen Padfawani kan noem maar op. Dus Paramaribo Noord, voor de mensen die een beetje de ligging kennen. Wintiwai, Santo Boma, Kwarasang, Lelydorp. Ze zijn ernstig overstroomd. En ze zijn volledig ondergelopen. Met name ook dus landbouwgewassen, kostgronden van verschillende boeren. Die zijn allemaal vernietigd als gevolg nogmaals van zware regenval. En daar heb je het verhaal van wat ik zei. Springtij, die sluizen. Kijk, Holland met Biba, noem maar op. Als er een ram zich voordoet, als het stormt, als er dus, laten we zeggen, heel veel sneeuw valt, et cetera. Zie je ongelukken, aanrijdingen, noem maar op, allerlei dingen. Suriname heeft er geen last van, maar Suriname heeft het probleem van dat het ministerie van Openbare Werken, regio Oost vooral, sluizen moet openmaken en sluiten. En ze constant moeten checken hoe zit het met rivierwaterpeil door springtij. En wanneer het oploopt, wanneer het heel veel regent en rivierwaterpeil gaat naar 2,60 meter, dan kunnen die sluizen nauwelijks opengaan omdat het water anders terugstroomt naar het achterland. En je hebt op verschillende plaatsen heb je die sluizen. Anton Drachtenweg is er ook een plekje van waterkant, heeft het ook, noem maar op. Kortom, ik denk, Arjen, dat het voorlopig een probleem zal zijn. Kijk, je hebt een Nationaal Coördinatiecentrum voor Rampenbestrijding. Je hebt voedselhulpprogramma's. Je hebt oproep aan bewoners, welke gedaan worden door sociale instellingen, maar noem maar op. Maar de mensen die beelden afgelopen dagen hebben gezien, misschien moet ik het zo zeggen, je zou bijna een boot moeten hebben om aan het werk te gaan. Of in elk geval een hoge auto, four-wheel drive, want auto's waren voor de helft onder water. Mm-hmm. Woningen. Zelf een kindje van 4 maanden is overleden, omdat dat kindje vanuit het bed was gevallen richting, laten we zeggen, ondergelopen woning onder het water. En dat is dus dan gisteren gebeurd. Dat is te betreuren. Ja. Nogmaals, bereikbaarheid van bepaalde wegen, voedseldistributie en de weersverwachting voor de komende dagen voor mensen die zullen vliegen naar Suriname. Het is dagelijks bewolkt en het regent bijna haast elke dag. Dus voorlopig is er niets aan te doen, behalve dat je moet bijna, wil ik zeggen, spreekwoordelijk dweilen met de kraan open. De minimale maatregelen treffen. En aan de andere kant moet je dus blijven hopen dat de regering in staat is om delen van de gemeenschap, laten we zeggen, droog te houden door Nationaal Coördinatiecentrum in te zetten. Veel mensen verlaten Paramaribo nu voor Wanica, omdat Wanica wat hoger is qua ligging. Of ze gaan richting Komowijnen, want daar is het een beetje wat droog. Maar vooral de kustvlakte, lage kant, noorden van Paramaribo, Ringweg, nogmaals, de mensen die dat weten, daar is de zaak dus vrij ernstig. En ja, voorlopig zullen we het hiermee moeten doen, omdat er sprake is van zware regenval.
0: Ja, dat is inderdaad niet fijn daar allemaal. Maar je hebt 2 namen genoemd. Nederland, Modi en India. 3 dus. En dacht ik van, India doet al veel voor Suriname. Wat zouden zij dus nog meer kunnen doen wat de watermanagement betreft? Want Nederland is inderdaad de plaats waar je zou moeten zijn daarvoor.
1: Ja, zeker, RJ. Kijk, Modi was gisteren in Nederland. Volgens mij is hij er vandaag ook. Zo niet vertrekt hij vandaag. En Modi heb ik gisteren zelf gezien of gesproken niet, maar wel gehoord. Hij heeft tot het publiek gesproken. Bijna 6,000-7,000 mensen waren in World Forum. En Modi heeft ook iets gezegd over Suriname. Hij zei het woordje van Sarnamke Lok, diaspora heeft hij genoemd. En het belangrijk daarbij is van dat Modi gisteren heeft gezegd dat alle Surinaamse Hindoestanen, dus de Surinaams-Hindoestaanse gemeenschap, die dus een OCI-kaart willen hebben, dat is dus de diaspora-kaart. OCI staat voor Overseas Citizenship of India, dat die dus kunnen krijgen tot de 6e generatie. Tot nu toe was het tot de 4e generatie, dus opa, dus met overgrootvader, dan opa, dan vader en kind. Dat is 4 generatie, maar nu gaan dus nog 2 generaties extra dat kunnen krijgen. En het belangrijk is daarbij om aan te geven van de mensen die naar India willen gaan, et cetera, in plaats van visa dat je die kaart koopt. Maar Modi heeft ook aangegeven in Nederland, zeker naar de Hindoestaanse Surinaams gemeenschap, van luister, intensieve samenwerking, handel, digitale technologie, defensie, energie, noem maar op. Kijk, we hadden het over watermanagement. Praat met India. India heeft ook rampen. India heeft ook problemen. Diplomatieke betrekkingen. Jai Shankar was onlangs in Suriname. Ze hebben dus gesprekken gevoerd over strategische inzet. Dat weet ik veel. En nog een aantal dingen. Maar geopolitiek, dus deze keer maar Dunia ke bare me. India en Suriname zoeken meer inclusieve internationale orde. Ik weet bijvoorbeeld dat rechters vanuit Suriname naar India gaan om verschillende trainingen te volgen. Dus nogmaals, Modi is hier in Suriname, in Nederland, heeft de Surinaamse gemeenschap gesproken. Er zijn ongeveer bijna 100.000 Indiërs met expats in Nederland. We slaan bruggen. Ik weet dat die expats, ik heb een aantal gisteren gesproken, die luisteren ook naar Ujala, die luisteren ook naar jou, die luisteren ook naar dit programma, die luisteren ook naar die mooie nummers van Kishore Kumar en Mohammed Rafi en al die dingen, maar ze hebben aangegeven, ze zijn bereid om Nederland te helpen, maar ze zijn ook bereid om Suriname te helpen. En alleen Suriname en Nederland moeten dus ervoor zorgen dat hun huiswerk goed wordt gemaakt, zodat de historische en culturele banden verstevigd worden. Dus mensen, als u van plan bent om de banden met India beter aan te halen, als u dus inkopen wil doen, als u denkt dat u dus ook familieleden in Suriname hebt die dus de brug kunnen slaan tussen India, Nederland en Suriname. Oké, Bolila, diaspora, zorg ervoor dat die band stevig wordt. En Modi heeft inderdaad Suriname gegroet gisteren en aandacht gegeven aan Suriname. En dat is toch prijzenswaardig.
0: Dat is zeker prijzenswaardig. Dat is heel mooi dat Suriname toch wel in zijn vocabulaire zit. Dankjewel voor deze week, Robbie. Het was weer een lust om naar je te luisteren. Graag tot volgende week, zal ik zeggen.
1: Dankjewel, Argy. Mooi serie. Bedankt voor de vragen. En inderdaad, tot volgende week. Ram ram namaste. Goedemorgen. Assalamu alaikum. Dag. Brasa. Jo.

Inmiddels geworden 3 minuten over 10:30. Een hele goede morgen aan u allen toegewenst. Dankjewel, Rabbi Makkah.

Met hem hier ze poetje hoe. Ja, dat was dus ook weer van de film Even Kijken. Black Cat was deze. Dan ga ik gelijk door naar deze uit de film Taj Mahal. Hoef ik verder niets bij te zeggen.

Ja, zo krijg je al die prachtige liedjes hier te horen. En even kijken, ik denk dat ik eventjes naar mijn instrumental moet gaan. Want ik heb weer aardig wat appjes binnengekregen. Even zoeken waar het is hoor. Ja, ik heb het nu al in de tussentijd gevonden. Ja, ik heb het gevonden. Het is in de tussentijd ook alweer 11:15 geworden. Ilse Joemen uit Tilburg, dank u wel voor uw appje. Vandaag geen training? Nou ja, u doet uw best hoor. Want op deze hoge leeftijd dan is het wel moeilijk om iedere dag te gaan. Maar dat je dat doet, probeert te trainen, dat is alleen maar heel goed voor je bloedsomloop. Hè? Zuurstof door het lichaam krijgen, heel erg goed dat je dat doet. In elk geval ook van Yvonne Doulet een appje gekregen. En je vindt het weer ontzettend fijn om te luisteren naar mijn stem. En je hebt Robbie Mankach gehoord. Je hebt geduldig gewacht erop. En je werd beloond, hè. Ook andere mensen die zijn er door beloond. Want Robbie heeft iets opgemerkt. Of tenminste doorgestuurd naar me. Een of ander dingetje wat hij had gezegd over OCI. En de mensen zeggen dat ze hun OCI-kaart zullen aanvragen. Dus dat is heel mooi. Goede informatie krijg je hier bij Ojala Radio te horen. Nirmala uit Alphen aan de Rijn, dankjewel ook voor je appje. Je hebt een mooi liedje gehoord van Mukeshji. Dus jouw dag kan niet meer stuk. Groeten ook aan je zus Gisela uit Alphen aan de Rijn. Oh. Terug naar Amsterdam, dan luisteren ook Nisha, Jimmy daar en Adil Onik mee. Een fijne zondag ook voor jullie. En grote RJ, oftewel Rosa Yusya, dankjewel ook voor jouw appje. En heel veel goeds en vooral beterschap toegewenst. Geldt ook voor alle andere mensen die ziek zijn. Een mooie dag aan jullie allen toegewenst. Kom, dan ga ik naar deze van Mukesh. Ik zit er ook al lang mee in mijn player. Dus gaan we het nu toch maar afdraaien voor u. Uit First Love uit 1961.

Mujhe mil gayi hai uit de film First Love. Was dat ook weer? Nee, daar gaan we niet naartoe. Waar we nu wel naartoe gaan is deze song uit de film Majboor. Hemenda.

Uit de film Mashboer van 1964 was dat ook weer. Biswajit heeft erin gespeeld samen met Wahid Rehman. Uiteraard ook Lalita Pawar en Rajendranath, een komiek moet erbij zijn vroeger, hè. Anyway, uit de film Hole Cup Hole. Even kijken als het wel uit die film is, hoor. Want ik heb zoveel dingen hier zo erin. Dharmputra kan het ook zijn. Ik ga het even voor je uitzoeken, hoor. Het geeft beide aan. Hendrik Kapoor en Lata Ji.

0: उजाला रेडियो देश भर में, तू जाना है तो उजाला रेडियो उजाला ही उजाला देश भर में, हाँ हर गांव में हर एक कोना में ऑटो में घर में सुनाई देता है उजाला रेडियो DAB प्लस के जरिए उजाला इस फन हेल नीलांग तू जाना है तो ढिंढोरा बजा दीजिए।
1: Wilt u uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
2: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Norbert Terlouw. De kosten van klimaatverandering komen vooral terecht bij de arme landen. Dat zeggen klimaatorganisaties in aanloop naar nieuwe internationale klimaatonderhandelingen. Volgens recente cijfers veroorzaakt de rijkste 1% van de wereldbevolking verreweg de meeste CO2-uitstoot, terwijl kwetsbare landen juist vaker worden getroffen door hitte, droogte en extreem weer. De discussie over klimaatschade en compensatie leidt daardoor opnieuw op. De Verenigde Staten hebben een tijdelijke vrijstelling voor Russische oliesancties laten aflopen. Daardoor kunnen landen zoals India niet langer zonder beperkingen Russische olie kopen die al onderweg is. Washington versoepelde de regels eerder vanwege hoge olieprijzen en spanningen rond de Straat van Hormuz. De VS willen de druk op Rusland nu weer opvoeren. Hulpdiensten hebben meerdere wadlopers van een zandplaat gehaald nadat zij waren vastgelopen door het opkomende water. Daarbij zijn reddingsboten en een helikopter ingezet. De wandelaars kwamen in de problemen tijdens een tocht op het wad. Volgens de hulpdiensten konden zij niet meer op tijd zelfstandig de kust bereiken. Niemand raakte gewond. En de Nationaal Coördinator tegen Discriminatie wil dat woonwagenbewoners niet langer automatisch met criminaliteit worden geassocieerd. Volgens hem worden de mensen uit de woonwagencultuur nog te vaak behandeld als andere Nederlanders. De coördinator roept gemeenten en instanties op om bewoners gelijkwaardiger te behandelen. Ook moet er meer aandacht komen voor woonplekken en het behoud van de woonwagencultuur. Dan nog het weer. Het blijft deze ochtend overwegend bewolkt en op veel plaatsen valt er regen. Het blijft in het land gemiddeld zo'n 11 graden. In de middag breekt af en toe de zon door en loopt de temperatuur verder op naar zo'n 12 tot 16 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal.
0: Ben jij binnenkort jarig? Door Janemdin hè, door Zalgren hè. Of ga je trouwen? Door Viva Hone Wale, door Shadi Hone Wale, ja, Kizika Munde Sanskar hè. Ujala Radio per vermaais aap deze te hebben. Pandra vermaais voor maar €100 op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

0: betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
1: Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement. Volg ons op socials. Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe. Share the love. Ujala Radio, always shining.

0: are.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A76 van Geleen naar Aken staat file tussen knooppunt Kunderberg en de Duitse grens 2 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door grenscontroles. En werkzaamheden veroorzaken file op de N9 van Den Helder naar Alkmaar. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen Schorrel en Bergen over 5 kilometer. Met ook daar 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Zes minuten over elf. Een hele goede morgen aan u allen toegewenst voor degenen die de radio net hebben aangezet. Ja, en daarnet had ik ook nog een appje gehad van Rakesh en Natasha uit Rotterdam. Jullie kleinzoon Jeven is lekker bij jullie komen weekenden. En alle andere mensen die genieten van hun kleinkinderen die zijn komen weekenden. Een hele fijne zondag toegewenst. Tot 12 uur zit ik eraan. Ik heb nog wat mooie songs hier voor je in de player. Dus dan gaan we maar beginnen met deze uit 1965 van de Hot Drops of Millions. Meto ik een gabe hoor.

Ja, zo'n mooie song was dat ook weer. En dan gaan we meteen door naar deze uit de film Paglakahinka. Even zien als het inderdaad uit die film is. Jawel. Suno Zindagi Gati Hai.

Marsha Bosley met de muziek van Shankar Jaikishan uit de film Pagla Kahinka. En van Pagla Kahinka gaan we naar Laat Saheb. Daaruit heb ik dan deze mooie song gehaald.

Wow, wow, wow. Ja, moet je jubbes in mijn hoop, bete hoogie. En dat was weer zo'n geweldige song van 1967. Laat ze het filmke naam hebben. Jasmin en Bhaijaan Akbarji. Hele fijne zondag aan jullie toegewenst. En zeer zeker zal ik de groeten doen in de richting van de heer Prem Balaidin. Want die luistert altijd naar zijn favoriete... naar zijn idool. En dat ben ik dus. Dank u wel. Geniet ervan. Soms in vooral in de vroege ochtend een beetje moeilijk om op te staan. Maar u bent ook altijd van de partij. En daar dank ik u dan ook heel, heel hartelijk voor. Want in de ochtenduren ben ik er van 7:30 tot 9:00. Hangt er vanaf hoe het is, zijn schema is. En voor deze week ben ik er dan op de maandag, woensdag en de vrijdag. En ze is er dan op de dinsdag en de donderdag. Zo is het dan ook weer verdeeld voor komende week.

Raja Ji, en deze Raja Ji is gezongen door Usha Mangeshkar en Asha Bhosle uit de film Dulhan Ik Raat Ki. Usha Mangeshkar, ja, zij is de jongste van de Mangeshkar sisters. Ze is 90 en is ook altijd single gebleven. Dit omdat ze haar leven wilde wijden aan muziek, haar muziek dus. En vooral ook om naar haar oudste zuster om te kijken, voor haar te zorgen, voor haar te zijn, en dat is Lata Ji. Ja, en nu is ze alleen. En Mina is er ook nog wel, als ik me niet vergis. Ik zal het even voor je opzoeken als Mina er ook nog is. Maar laten we nu gaan naar een ander prachtig liedje. En dat is deze.

oude film Pathar Kesanam. The Heartthrobs of Millions hebben we gehoord met Toba Ye Mutwali Chal. Een geweldige song hebben we ook weer gehad, hè? Niet waar, Marceline en Karel? Jullie genieten ook al de hele ochtend van Ujala Radio. Marceline is wat luier, die blijft wat langer slapen. Maar Karel luistert al vanaf de vroege ochtenduren naar Ujala Radio. Om zijn favoriete songs niet te missen. Maar Marceline, je bent ook weer van de partij, want je hebt me geappt. Dank je wel ervoor. Ja, ja. En dan zal ik die doen. Even kijken hoor. Ja. Ook de andere songs, Amazon Gates, moet ik erbij halen. Dit is uit de film Sachai. Wordt u gebracht door Padmashri Mohammed Rafiki. Music by Shankar R. Jackson. Meri Guna Mafakar.

Wat zijn nou van die songs waar je echt wel prettig bij gaat voelen als je eventjes een beetje in een dip zat? En wat dacht je hiervan? Als je deze muziek hoort, denk ik dat ik niets meer hoef te zeggen, want dan weet je het al.

Ook een geweldige zanger was dat, nietwaar? Kees Jorda. Allemaal zijn ze niet meer, hè? Asha Bhosle is onlangs ook overgegaan naar The Alternative Way. Is niet meer in ons midden. Usha is nog de enige die over is. En die andere zus, Mina, die is er nog wel. Mina was getrouwd. Kadika. En haar man is in 2011 overleden. Maar dan heb je ook weer dat zij nog kinderen heeft. En die zullen dan ook weer kinderen hebben. Jogesh en haar dochter Arachana. De Mangeshkar family heeft dus wel hun stempel gedrukt op de Bollywood zangindustrie. En voor de filmwereld. Mina heeft wat minder gezongen voor films. Maar toch, hier en daar vond ik wel één of twee liedjes van haar. Als er meerdere zijn, ja, I do know. In elk geval ga ik hier naartoe. Uit 1969. Pauwene Kejaroke. Pavan Jakora is hij uit de film Meri Babhi.

Jacora van Letaji uit Meribabi. Aida Rehman heeft erin gespeeld, hè? En het was een geweldige song daaruit. Dan heb ik Ashab Hosli, Mahender Kapoor en Munnadee voor je in de player zitten. Met dit liedje, I

een beetje anders, hè, aan het einde zo van mijn programma. Ik heb nog zo'n kleine 3,5 minuut op de klok staan. En dan wil ik je weer toch wel zeker iets laten horen. Ja, het zijn de Voice Vina Twins. Oftewel Rajini en Bairavi. Die zingen en maken muziek. En eigenlijk doen ze van alles en nog wat. Ze blendje sitaarmuziek of Indiaanse muziek met alle andere genres die er ook zijn. Maar ook wel met Engelse muziek. Luister maar wat ze hiervan hebben gemaakt.

hadden het wel wat langer gemogen dan dit minuutje. Maar goed, we moeten daar tevreden mee zijn ook, hè. En in elk geval ga ik u nu groeten. U een hele fijne dag verder toewensen. Blijf vooral afgestemd op het Jala Radio. Ik ben er morgenochtend weer met Good Day with RJ. Graag tot dan. Signing off voor het Jala Radio. RJ, Shubdin, ik mubarak din. Namaskar. Love is gate. Gungunati armuskurati rana. En de mensen die dan op collega's het eens wachten, die is er dus op de dinsdag en de donderdag. Ik ben er morgen, woensdag en vrijdag. Signing off, RJ. Ik Shubdin, ik mubarak din. Namaskar. Love is gate. Gungunati armuskurati rana.

0: 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Wier in Juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarig jubileum. Verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Het mooie seizoen hier. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam, bel 020-671-1812. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Wier in Juli, al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar en uw vertrouwde adres voor goud en sieraden. Droom je van een onvergetelijk feest of een prachtige bruiloft? Ontdek Experience Wedding and Events in Almere, het eerste Indian Wedding and Events Center van Nederland. Onze locatie is perfect voor Hindustaanse en Islamitische ceremonies en feesten. Denk aan Patwaan Viva, Nika, Henneavonden, Moeren, receptie, verjaardagen en andere bijzondere momenten. Onze stijlvolle zaal is geschikt voor 100 tot 450 gasten en wij werken met een full service concept. Dat betekent dat wij de complete organisatie voor je regelen, van frisdranken en catering tot hapjes, decoratie en entertainment. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd, zodat jij alleen maar hoeft te genieten van jouw speciale dag. En er is goed nieuws. Boek je voor juli 2026 een Batwaan en Viva of receptie, dan krijg je voor beide dagen een optreden van onze huisband of DJ helemaal gratis. Bel tijdens kantoortijden naar 06-1442-1533 of stuur ons een bericht via WhatsApp. Experience, Wedding and Events, jouw droom, onze passie. Let's create something magical.
1: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio. Your number one radio.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Norbert Terlouw. In de Duitse stad Pforzheim zijn duizenden mensen geëvacueerd vanwege een niet ontplofte vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog. De bom werd ontdekt tijdens werkzaamheden in het centrum van de stad. Hulpdiensten hebben een groot gebied afgezet, zodat explosieve deskundigen de bom veilig onschadelijk kunnen maken. Pforzheim werd tijdens de oorlog zwaar getroffen door de geallieerde bombardementen. De kosten van klimaatverandering komen vooral terecht bij de arme landen. Dat zeggen klimaatorganisaties in aanloop naar nieuwe internationale klimaatonderhandelingen. Volgens recente cijfers veroorzaakt de rijkste 1% van de wereldbevolking verreweg de meeste CO2-uitstoot, terwijl kwetsbare landen juist vaker worden getroffen door hitte, droogte en extreem weer. De discussie over klimaatschade en compensatie leidt daardoor opnieuw op. De Verenigde Staten hebben een tijdelijke vrijstelling voor Russische oliesancties laten aflopen. Daardoor kunnen landen zoals India niet langer zonder beperkingen Russische olie kopen die al onderweg is. Washington versoepelde de regels eerder vanwege hoge olieprijzen en spanningen rond de Straat van Hormuz. De VS willen de druk op Rusland nu weer opvoeren. En Bulgarije heeft voor het eerst het Eurovisie Songfestival gewonnen. Het land krijgt van zowel de vakjuries als televoters veel punten voor een energieke popact tijdens de finale. Israël eindigt als tweede. Het Verenigd Koninkrijk eindigde helemaal onderaan met 1 punt. Het land kreeg net als Duitsland en België 0 punten van het publiek. Dan nog het weer. Vanmiddag vallen er verspreid over het land losse buien met landinwaarts mogelijk kans op wat onweer. Tussendoor laat de zon zich af en toe even zien. Het kweek blijft vanmiddag steken op 12 graden in het noordwesten tot lokaal 16 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
4: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
0: Is jouw business toe aan de volgende stap? Van groeien naar groter groeien? Dan is dit jouw moment. Ujala Radio, mail naar info@ujala.nl.
5: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.

Moet u de uitvaart voor een dierbare overledene regelen? Acrisse-Vooruitvaartverzorging heeft heel veel jaren ervaring in het regelen en uitvoeren van uitvaarten, ongeacht ras of geloof en ongeacht of er wel of geen uitvaartpolis aanwezig is. In ons pakket hebben wij ook standaardberichten van overlijden op Ojala Radio. Acrisse-Vooruitvaartverzorging, altijd persoonlijk, respectvol en op maat. Ons telefoonnummer 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14. Kijk ook op acrisse-voor.nl.

0: You Are.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er is veel recreatieverkeer onderweg. Het is bovendien ook erg druk bij de verschillende grensovergangen naar Duitsland. De files die nu opvallen staan op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Hoevelaken en Barneveld, 8 kilometer met een kwartier vertraging. En 59 richting het Hellegatsplein tussen Seroskerke en de aansluiting met de N256, 4 kilometer met een kwartier vertraging. En verderop tussen Oude Tongen en knooppunt Hellegatsplein, 6 kilometer met daar 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: You are. Ujana Radio, Satse Parkala. 24 uur per dag, 7 dagen in de week. www.ujala.nl. Ujana Radio.
3: Yeah, Ujala Radio. Goedemiddag. Mijn hoe loopt mijn hier? Aapke van zit hoor, Dirk Lien, mijn haas hier hoor. En binnenkort dan is het het WK van 2026. FIFA World Cup 2026. 11 juni koos je hoor wel heen. En natuurlijk is Ujala erbij. Elke dag, Harry Groos, Hamelijk Baat, wie kan je wel heen? In Ujala's koffie, chai en oranje.

Ja, wij zullen dagelijks proberen om jullie op de hoogte te houden van alles. Van ins en outs. Abu Jala, Zerusulina.

Ja, die, die van Shakira. Niemand minder dan Shakira natuurlijk. Ujala per afzonder her. Ja, we beginnen alvast in de sfeer te komen van het WK 2026. Het WK 2026 keer sfeer met hem. Alcoholetje reher. De komende dagen, komende weken op Ujala, Jeruzalem.

en als het WK begint, doet de kohuna je vakantie pina je. Nee. Iberis vakantie bhulaja. Nou ja, ja, hoe maakt het jij? Misschien richting Azië of richting Dubai, noem maar op. Ja, daar kan je toch niet naartoe gaan. Want oorlog heen en dan wil je niet daar naartoe gaan. En dan blijft er misschien Europa over. Of Kito Amerika, Zuid-Amerika. Maar toen nam ik hoe jij het op beste in Nederland meer, hè, ja?

Ja. Japan, Love in Tokyo. Nou ja, ik hoor wel, af en toe hoor ik wel veel, ki aajkal dher jane ja hai Japan. Hamne nahi kaha ki Japan ja chhe. Wat is er zo mooi aan Japan? Hamna janila. Is het klimaat, leuke mensen, leuke bezienswaardigheden, sushi, hamne janila. Maar dher jane ja hai Japan. Mij hebben we naar aantrekken hoor je het, Japan, om naar Japan te gaan. Ujala Radio je hissen wallen, of Ujala Radio gezien, ik doe gebreken helemaal kussen aan Kujare heen. Toen je je vakantie pe, let op dan als je naar het strand gaat. Toen strand pe je ligt in een, onder een parasol of zo, ja toch? Toen heb ik hele hege strand, toen heb ik hele hege. Je krijgt eten of een drankje, maar. Pas op voor je eten. Dik likje kuta eigen spaas mijn eigen. Want die honden zijn ook een beetje brutaal tegenwoordig. Een strandbezoeker kreeg even weg. En een slimme hond ging er meteen vandoor met een complete lunch. Aanspaas met Jolo Graha. Die applaudisseerden alsof het een perfect uitgevoerde overval was. Nee, het is geen fastfood. Nee, faster dog. Behoed snel zitten.

Hotel met John Rehega. Ja, tegenwoordig kun je verbaasd zijn. Kijk, hotel wat met jou heeft. Hotelgasten stonden verbaasd toen een eend doodleuk de lobby binnenwandelde en mee de lift inging. En niemand wist op welke verdieping. Handen niet eend wat je houdt de haakje, maar in ieder geval, niemand wist op welke verdieping die moest zijn. Ja, zelfs dieren boeken tegenwoordig citytrips, hè? Suavemente!

बर की आंखों में अभी आपने सुने फिल्म का नाम तमन्ना, अब या नहीं ने तमन्ना नहीं तम्मा, तम्मा होना चाहिए। Tegenwoordig moet je niet verbaasd zijn. Je hebt je hier een restaurant mee dat een robot je bedient. Ha. Maar robot wat hier vergiskussen gekregen. Die kan ook een fout maken. Een robot ober bracht gerechten compleet verkeerd rond, maar deed het zo charmant dat klanten hem applaus gaven. Eén tafel kreeg uiteindelijk 3 desserts extra. Nou ja, die robot die kan wel fouten maken. Maar ja, soms maakt hij lekker fouten, toch?

waar dit heeft plaatsgevonden. Hoisake Italië, man. Een restaurant ging viraal met een gigantische pizza van bijna 2 meter lang. Alla sosto, van 2 meter lang pizza. Klanten moesten letterlijk samenwerken om hem op tafel te krijgen. Zange, zange, je gaat houden, houtje. Dit is geen maaltijd meer, toch? Dit is infrastructuur.

0: Wow.
1: Nou, het was zeker een wow-nummer. We hadden dus een heel goed aan Radio Purpose gekregen. En zin wel. Harry Kamukansklip, check onze website. En website heujala.nl. Harry Kamukansklip hier op mijn e-mail bezig te hebben. En e-mail kapata he info@ujala.nl. Ujala Radio ke zri hamapko ek nahma sunane gujar hai. Aur wohi khashke gani wali hai. Jotsna, jo aapko ye nahma sunane gujar hai. En dit is een nummer gezongen door Jotsna, maar origineel gezongen door Ramdev Chetu Kevas mee. Aapne je gana to sunsuke he kitni baar, maar nu in de stem van Jotsna op Ujala Radio.

मुक्का सिंह के आवाज में अभी आपने ये नगमा को सुने हैं उजाला रेडियो पर। सुन वालों, उजाला रेडियो के जरिए ja, één of twee nog leuke berichten. Soms denk je van, ai, dit is wel leuk. ढेर जन के घर में पापागाय है तो? या नहीं, echte पापागाय. तोर घर में पापागाय है, दा मुझ वेल ओपासे है. पापागायवा कभी कभी बात करेगा. पापागायवा भी ढेर चीज देखेगा. एंड फॉर इट वेट, वो दूसर कोई से बता दे कि घरवा में का होएगा. Een pratende papegaai zorgde voor verwarring nadat hij via een slimme speaker snacks en speelgoed bestelde. Ha? Bachaire hier, papegaai, wat wie bestelt kerstje bij kuch? Tegenwoordig kan dat natuurlijk, hè, dat je dan via de speaker spullen kunt bestellen. En dat deed deze papegaai ook. Hoe bestel Caris Kani snacks en speelgoed? De eigenaar ontdekte het pas bij levering aan de deur. Online shoppen heeft nu officieel veren gekregen. De komende maanden dan, de heer Janneke vakantie, Job Kierhega, Barka vakantie, dan ga je met je kinderen, ga je naar pretparken. Dit is pretpark Jayim. En dan ga je ook wel eens in een achtbaan, toch? Aaskal, het heer pretpark met het heer achtbanen. Hey, ja. Ik vind het ook wel leuker. Nou ja, pretpark met je drieën en je gaat naar zo'n achtbaan. Dan moet je wel zorgen dat je spullen goed in je broekzakken hebt en zo. Mooi zijn rekleer. Want Aysana Hojai Kito Telehonoa Girjai. Een achtbaan moest tijdelijk stilgelegd worden nadat een bezoeker zijn telefoon verloor en meteen wilde gaan zoeken. Kon paglad mihega, jonjaike kojiga. Andere bezoekers konden het nauwelijks geloven. Nou ja, sommige mensen verliezen hun hart in een attractie. Kabi kabi, hij zei hoe. Maar anderen verliezen hun smartphone.

0: Live vanuit de Hoofdstad.
1: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder, Vlaardingweg 53. B in Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca. Safe BV, taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl. NL.
2: Raad Odin, Subha Odisham, gezelligheid thuis, in de auto en op je werk. Met Ojala Radio, tijdens het koken, strijken, reizen, werken. Yes, door radio, Ojala Radio. De leukste en gezelligste radio van heel Nederland, doe Johnny het toch.
3: Is jouw business toe aan de volgende stap? Klaar om te groeien of nog groter te worden? Adverteer op Ujala Radio. Mail naar info@ujala.nl. Ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel het? Door Shadi honen wel het? Door DJ A. Vermaes op Ujala Radio. Pandra Vermaes, 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio. Dus... ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel het? Door Shadi honen wel het? Neem contact op met Ujala Radio. E-mail info@ujala.nl. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.

0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. We zijn er gewoon altijd. Ujjala Radio, de grootste en beste Hindoestaanse radiozender van Nederland.
1: Dit is het Ujjala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Norbert Terlouw. De financiering van een nieuwe balzaal van bijna $400 miljoen voor president Trump staat opnieuw onder druk. Vanuit de Amerikaanse Senaat is om meer duidelijkheid gevraagd over de kosten en de manier waarop het project wordt betaald. De balzaal maakt deel uit van een grotere verbouwing rond het Witte Huis, maar tegenstanders vinden de uitbreiding te duur. Oud-minister Henk Kamp van de VVD vindt dat aanslagen op synagogen in Nederland een direct gevolg zijn van migratiebeleid. Dat zei hij in het programma WNL op zondag. Volgens Kamp zorgen internationale spanningen ervoor dat Joodse instellingen vaker doelwit worden. De uitspraken leiden opnieuw tot discussie over migratie, veiligheid en antisemitisme. In de Duitse stad Pforzheim zijn duizenden mensen geëvacueerd vanwege een niet ontplofte vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog. De bom werd ontdekt tijdens werkzaamheden in het centrum van de stad. Hulpdiensten hebben een groot gebied afgezet, zodat explosieve deskundigen de bom veilig onschadelijk kunnen maken. Pforzheim werd tijdens de oorlog zwaar getroffen door de geallieerde bombardementen. En de Verenigde Staten hebben een tijdelijke vrijstelling voor Russische oliesancties laten aflopen. Daardoor kunnen landen zoals India niet langer zonder beperkingen Russische olie kopen die al onderweg is. Washington versoepelde de regels eerder vanwege hoge olieprijzen en spanningen rond de Straat van Hormuz. De VS willen de druk op Rusland nu weer opvoeren. Dan nog het weer. Vanmiddag vallen er verspreid over het land losse buien met landinwaarts mogelijk kans op wat onweer. Tussendoor laat de zon zich af en toe even zien. Het kweek blijft vanmiddag steken op 12 graden in het noordwesten, tot lokaal 16 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws op Ujjala Radio.
0: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujjala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujjala.nl.
2: Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ujjala Radio Kist de Meer. Top Hijia. Naar 020-363-0808. Rato Dien. Aaphamse Baatkersekbeheer. Orham. Aaphamse Baatkringer. 020-363-0808. Ujjala Radio Kist. WhatsApp nummer her. Dit is Ujjala Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. Of check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujjala nog groter. Tujaneto, Ujjala Radio, feel the energy.
0: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujjala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujjala.nl. Ujjala Radio. You are.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er is veel recreatieverkeer onderweg. De files met de meeste vertraging staan nu op de A2 van Maastricht naar Eindhoven. Tussen Nederweert en Leende 13 kilometer met 20 minuten extra reistijd. A7 de afsluitdijk vanuit Friesland tussen Brezandijk en Den Oever. 5 kilometer met daar 20 minuten extra reistijd. Reken op een half uur vertraging op de A12 Arnhem richting Oberhausen voor de Duitse grens. A15 Rotterdam richting Gorkum. Er rijdt het verkeer langzaam tussen Alblasserdam en Gorkum. De extra reistijd is een kwartier. Op de A16 van Rotterdam naar Breda staat file tussen de afrit Dordrecht Centrum en knooppunt Klaverpolder. 5 kilometer met een half uur extra reistijd. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is inmiddels wel weer vrij. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujjala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujjala.nl.

0: You are, you are, you are. Ujala Radio Headlines. De financiering van een nieuwe balzaal van bijna $400 miljoen voor president Trump staat opnieuw onder druk. Oud-minister Henk Kamp van de VVD vindt dat aanslagen op synagogen in Nederland een direct gevolg zijn van migratiebeleid. De kosten van klimaatverandering komen vooral terecht bij de arme landen. En tot zover de headlines op Ujala Radio.
1: Namaskar, mijn naam is Alka Yagnik en je luistert naar Ujala Radio. Je weet het, hè?

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanmiddag vallen er verspreid over het land losse buien, met landinwaarts mogelijk kans op wat onweer. Tussendoor laat de zon zich af en toe even zien. Het kweek blijft vanmiddag steken op 12 graden in het noordwesten, tot lokaal 16 in het zuidoosten. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. De financiering van een nieuwe balzaal van bijna $400 miljoen voor president Trump staat opnieuw onder druk. Oud-minister Henk Kamp van de VVD vindt dat aanslagen op synagogen in Nederland een direct gevolg zijn van migratiebeleid. De kosten van klimaatverandering komen vooral terecht bij de arme landen. En tot zover de headlines op Ujala Radio.
2: Dit is Ujala Live.

0: Live vanuit de Hoofdstad. Ujala Radio.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
2: Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Supersnel verhuurd binnen gemiddeld 2 weken. Hoogst mogelijke huurprijs door onder andere verhuur aan expats. Woningpresentatie met professionele foto's en uitgebreide screening van de huurders. Onze dienstverlening is transparant en altijd op basis van no cure, no pay. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
1: Ujala Radio, met de beste muziek en de beste informatie over deze muziek. Ujala Radio, het hart van de Bollywood muziek.
3: You are.
4: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Norbert Terlouw. Het Rode Kruis schaalt de hulpverlening in Congo en Oeganda op naar aanleiding van de nieuwe uitbraak van ebola. Daarbij zijn inmiddels tientallen doden gevallen en honderden besmettingen vastgesteld. De organisatie richt zich vooral op de voorlichting, bescherming en het herkennen van symptomen van het virus. Nadruk daarbij ligt op het grensgebied, omdat dagelijks veel mensen tussen Congo en Oeganda reizen. De computer- en datasystemen van de Universiteit Utrecht draaien vanaf maandag weer normaal. Door de storing na de brand in een datacenter in Almere werkten onder meer websites, netwerken en digitale toegangspassen tijdelijk niet. Tentamens gaan maandag weer door, al gebeurt dat op sommige plekken nog in aangepaste vorm. De financiering van de nieuwe balzaal van bijna $400 miljoen voor president Trump staat opnieuw onder druk. Vanuit de Amerikaanse Senaat is om meer duidelijkheid gevraagd over de kosten en de manier waarop het project wordt betaald. De balzaal maakt deel uit van een grotere verbouwing rond het Witte Huis, maar tegenstanders vinden de uitbreiding te duur. En in de Duitse stad Pforzheim zijn duizenden mensen geëvacueerd vanwege een niet ontplofte vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog. De bom werd ontdekt tijdens werkzaamheden in het centrum van de stad. Hulpdiensten hebben een groot gebied afgezet, zodat explosieve deskundigen de bom veilig onschadelijk kunnen maken. Pforzheim werd tijdens de oorlog zwaar getroffen door de geallieerde bombardementen. Dan nog het weer. Vanmiddag vallen er verspreid over het land losse buien met landinwaarts mogelijk kans op wat onweer. Tussendoor laat de zon zich af en toe even zien. Het kwik blijft vanmiddag steken op 12 graden in het noordwesten, tot lokaal 16 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
5: Hi everybody, this is Malaika Arora
6: Khan. Hi, Mehu Farah Khan.
7: Hi, this is Rani Mukherjee.
8: Main Akshay Kumar.
9: Hi everyone in Holland, my name is Shahrukh Khan. And you're listening to Ujala Radio. Ujala Radio, Ujala Radio, Ujala Radio.
10: अगर आपके घर पर जन्मदिन है सालगिरह है जो भी खुशियां हैं उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है 15 फरमाइश 15 आवाजें फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो ईमेल नर info@ujala.nl info@ujala.nl 15 आवाजें फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो

0: You are.
1: Ujana Radio Headlines. Het Rode Kruis schaalt de hulpverlening in Congo en Oeganda op naar aanleiding van de nieuwe uitbraak van ebola. De computer- en datasystemen van de Universiteit Utrecht draaien vanaf maandag weer normaal. Oud-minister Henk Kamp van de VVD vindt dat aanslagen op synagogen in Nederland een direct gevolg zijn van migratiebeleid. En tot zover de headlines op Ujana Radio.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanmiddag vallen er verspreid over het land losse buien, met landinwaarts mogelijk kans op wat onweer. Tussendoor laat de zon zich af en toe even zien. Het kweken blijft vanmiddag steken op 12 graden in het noordwesten, tot lokaal 16 in het zuidoosten. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

उजाला रेडियो पर सुनिए यादगार गीत।

0: de volgende stap.
1: Wil je groeien of echt doorpakken? Bereik jouw doelgroep met Ujala Radio. Mail vandaag nog naar info@ujala.nl.
2: Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywood-muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020-363-0808.
3: You are. Dit is het Ujala-nieuws. Goedemiddag, ik ben Norbert Terlouw. De Italiaanse premier Meloni heeft vandaag de slachtoffers bezocht van de aanslag in de Noord-Italiaanse stad Modena. Daar reed gisteren een automobilist met hoge snelheid in op voetgangers in het centrum van de stad. 8 mensen raakten daarbij gewond, van wie 4 ernstig. Van 2 slachtoffers moesten de benen worden geamputeerd. De verdachte, een man van 31, zit vast. De spoorblokkades in de Rotterdamse haven hebben over miljoenen euro's schade veroorzaakt. Bedrijven in het havengebied zeggen dat leveringen vertraging oplopen en dat daardoor problemen ontstaan bij de aanvoer van grondstoffen en containers. De bedrijven roepen het kabinet op om snel met een oplossing te komen. Het Rode Kruis schaalt de hulpverlening in Congo en Oeganda op naar aanleiding van de nieuwe uitbraak van ebola. Daarbij zijn inmiddels tientallen doden gevallen en honderden besmettingen vastgesteld. De organisatie richt zich vooral op de voorlichting, bescherming en het herkennen van symptomen van het virus. Nadruk daarbij ligt op het grensgebied, omdat dagelijks veel mensen tussen Congo en Oeganda reizen. En de financiering van de nieuwe balzaal van bijna $400 miljoen voor president Trump staat opnieuw onder druk. Vanuit de Amerikaanse Senaat is om meer duidelijkheid gevraagd over de kosten en de manier waarop het project wordt betaald. De balzaal maakt deel uit van een grotere verbouwing rond het Witte Huis, maar tegenstanders vinden de uitbreiding te duur. Dan nog het weer. Vanmiddag vallen er verspreid over het land losse buien, met landinwaarts mogelijk kans op wat onweer. Tussendoor laat de zon zich af en toe even zien. Het kweek blijft vanmiddag steken op 12 graden in het noordwesten, tot lokaal 16 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio, DAB Plus पर देश भर में सुनाई देता है तू बता दे सबको इसे बताते हैं ऑटो में तू सुन सके तू घर में सुन सके हैं Ujala Radio और Ujala Radio साथ में ले जाइए तू चाहे जहां पर जाइए तू जान है तो Ujala Radio.
2: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.
1: Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB+ en wereldwijd online. Join the movement, join the community. Volg ons op socials, Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe, share the love. Ujala Radio, always shining. Ujala.

0: are.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat nu 120 kilometer file. Deze wegen heb je nu de meeste vertraging. De A2 vanuit Luik naar Eindhoven tussen IJsde en knooppunt Kruisdonk doe je er een half uur langer over. De A7 van Heerenveen naar Horen voor Den Oever 10 minuten extra. De A76 van Geleen naar Aken voor de Duitse grens een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Assalamu alaikum, Ujala Radio ye hai, Radio ko thoda sa aap tez kar dijiye. Ab aap sunne guzar rahe hain yahi se wahi program jiska naam Baith Gana Hangama.
3: Are

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. De Italiaanse premier Meloni heeft vandaag de slachtoffers bezocht van de aanslag in de Noord-Italiaanse stad Modena. De spoorblokkades in de Rotterdamse haven hebben over miljoenen euro's schade veroorzaakt. De computer- en datasystemen van de Universiteit Utrecht draaien vanaf maandag weer normaal. En tot zover de headlines op Ujala Radio.
2: You are. Amesha.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanmiddag vallen er verspreid over het land losse buien, met landinwaarts mogelijk kans op wat onweer. Tussendoor laat de zon zich af en toe even zien. Het kweek blijft vanmiddag steken op 12 graden in het noordwesten, tot lokaal 16 in het zuidoosten. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

Lieve luisteraars, bedankt dat jullie deze zondagmiddag bij ons waren. Ab ham chalte hain aaj ke laaste baithak Gaana ki taraf. Suniye aur geniet. Jiyana bhav.

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: Binnenkort jarig? Door Janemdin hè, door Salgre hè. Of ga je trouwen? Door wie wou honne wel hè, door Shadi honne wel hè. Ja, kizika moende sanskar hè. Ujala Radio per vermaaist aap deze te hè. Pandra vermaaist voor maar 100 euro op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

0: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder Vlaardingweg 53B in Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca. Safe BV, taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl.
1: 4 juli.

0: En dat vieren we. 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Wier in Juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarig jubileum. Verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Toen mooi seizoen Higa. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam, bel 020-671-1812. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Wier in Juli. Al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar en uw vertrouwde adres voor goud en sieraden. Droom je van een onvergetelijk feest of een prachtige bruiloft? Ontdek Experience Wedding and Events in Almere, het eerste Indian Wedding and Events Center van Nederland. Onze locatie is perfect voor Hindoestaanse en Islamitische ceremonies en feesten. Denk aan Bhatwan Viva, Nika, Henneavonden, Moeren, receptie, verjaardagen en andere bijzondere momenten. Onze stijlvolle zaal is geschikt voor 100 tot 450 gasten en wij werken met een full service concept. Dat betekent dat wij de complete organisatie voor je regelen, van frisdranken en catering tot hapjes, decoratie en entertainment. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd, zodat jij alleen maar hoeft te genieten van jouw speciale dag. En er is goed nieuws. Boek je voor juli 2026 een Bhatwan en Viva of receptie, dan krijg je voor beide dagen een optreden van onze huisband of DJ helemaal gratis. Bel tijdens kantoortijden naar 06-1442-1533 of stuur ons een bericht via WhatsApp. Experience, Wedding and Events. Jouw droom, onze passie. Let's create something magical.
1: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
2: www.ujala.nl.
3: You are. Dit is het Ujala nieuws. Goedemiddag. Ik ben Norbert Terlouw.
4: In Frankrijk hebben zich mogelijk nieuwe slachtoffers gemeld in het onderzoek naar Jeffrey Epstein. Volgens justitie gaat het ongeveer om 20 mensen. Het Franse onderzoek richt zich onder meer op mensen die vanuit Frankrijk slachtoffers voor Epstein zouden hebben geronseld. Een deel van de mogelijke slachtoffers verblijft in het buitenland. Een commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie roept landen op sneller in actie te komen tegen de gevolgen van klimaatverandering voor de volksgezondheid. Volgens de WHO zorgen hitte, luchtvervuiling en extreem weer steeds vaker voor gezondheidsproblemen. De organisatie wil dat klimaatbeleid en gezondheidszorg nauwer gaan samenwerken. De Italiaanse premier Meloni heeft vandaag de slachtoffers bezocht van de aanslag in de Noord-Italiaanse stad Modena. Daar reed gisteren een automobilist met hoge snelheid in op voetgangers in het centrum van de stad. 8 mensen raakten daarbij gewond, van wie 4 ernstig. Van 2 slachtoffers moesten de benen worden geamputeerd. De verdachte, een man van 31, zit vast. En het Rode Kruis schaalt de hulpverlening in Congo en Oeganda op vanwege een nieuwe uitbraak van ebola. Daarbij zijn tientallen doden gevallen en honderden besmettingen vastgesteld. De organisatie richt zich vooral op de voorlichting en bescherming in het grensgebied tussen beide landen. Dan nog het weer. Vanmiddag vallen er verspreid over het land losse buien, met landinwaarts mogelijk kans op wat onweer. Tussendoor laat de zon zich af en toe even zien. Het kwik blijft vanmiddag steken op 12 graden in het noordwesten, tot lokaal 16 in het zuidoosten.
3: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywood muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020-363-0808.
0: Dit is Ujala, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons YouTube kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio, feel the energy. Tujan het al, Aja.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.

0: are.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland heb je voor de grensovergang een kwartier vertraging. En op de A76 vanuit Geleen naar Duitsland ook voor de grens 20 minuten extra. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Sunnivalo namaskar, je hebt Ujala Radio ka buiten Gana Hangama program. Welkom bij Ujala Radio op deze gezellige zondagmiddag. Oude lieve luisteraars, ga lekker zitten en geniet van de muziek. Abare he, ik Jeverjus, must buiten Gana.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. In Frankrijk hebben zich mogelijk nieuwe slachtoffers gemeld in het onderzoek naar Jeffrey Epstein. Een commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie roept landen op sneller in actie te komen tegen de gevolgen van klimaatverandering voor de volksgezondheid. En het Rode Kruis schaalt de hulpverlening in Congo en Oeganda op vanwege een nieuwe uitbraak van ebola. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

हाथ तले वरवां हाय जब कहने छूटी हाथ तले वरवां दतवान न काट।

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanmiddag vallen er verspreid over het land losse buien, met landinwaarts mogelijk kans op wat onweer. Tussendoor laat de zon zich af en toe even zien. Het kweek blijft vanmiddag steken op 12 graden in het noordwesten, tot lokaal 16 in het zuidoosten. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.
2: Ujala Radio, met de beste muziek en de beste informatie over deze muziek. Ujala Radio, het hart van de Bollywood muziek.

Lieve luisteraars, je heet ik Abnissoneh, Hamari Baitigana Hangama Program. Op deze gezellige zondagmiddag, dhanyawad dat jullie erbij waren. Afsunte he, Ashka Hamara Agri Baitigana Geet.

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.
0: Ujala Radio, देश भर में तू जाने तो Ujala Radio, उजाला ही उजाला देश भर में, हाँ हर गांव में, हर एक कोना में, ऑटो में, घर में सुनाई देता है Ujala Radio DAB Plus के जरिए. Ujala is van heel Nederland. तू जाने तो ढिंढोरा बजा दीजिए.
2: Business klaar voor de volgende stap?
0: Wil je groeien of echt doorpakken? Bereik jouw doelgroep met Ujala Radio. Mail vandaag nog naar info@ujala.nl.
1: Ujala Radio, samen en overal, omdat jij bijzonder bent. Ujala Radio gaat overal met je mee.
3: You are.
4: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Norbert Terlouw. De Israëlische economie is in het eerste kwartaal van dit jaar flink gekrompen door de oorlog in het Midden-Oosten. Volgens de laatste cijfers van het Israëlische Statistiekbureau ruim 3%. Vooral consumentenuitgaven en export stonden onder druk door de aanhoudende onrust in het land. Economen hadden dit al voorspeld, maar toch valt de krimp groter uit dan verwacht. De broer van drugscrimineel Bolle Jos is opnieuw opgepakt in Turkije. Volgens justitie zou hij betrokken zijn geweest bij het witwassen van geld voor de organisatie van zijn broer. De verdachte zat al eerder vast in Turkije, maar werd later vrijgelaten. Nederland verwacht dat de man op korte termijn wordt uitgeleverd. In Frankrijk hebben zich mogelijk nieuwe slachtoffers gemeld in het onderzoek naar Jeffrey Epstein. Volgens justitie gaat het ongeveer om 20 mensen. Het Franse onderzoek richt zich onder meer op mensen die vanuit Frankrijk slachtoffers voor Epstein zouden hebben geronseld. Een deel van de mogelijke slachtoffers verblijft in het buitenland. En de Duitse politie heeft een ontsnapte tijger doodgeschoten die ontsnapt was uit een particulier verblijf. Het dier liep rond in een woongebied waarna bewoners uit voorzorg binnen moesten blijven. Volgens de autoriteiten kon de tijger niet veilig worden verdoofd. Hoe het dier heeft kunnen ontsnappen wordt nog onderzocht. Dan nog het weer. Vanavond komen in het noorden en oosten eerst nog enkele buien voor. Vanuit het zuidwesten wordt het geleidelijk droger en ontstaan opklaringen. In de nacht naar maandag klaart het verder op en koelt het af in het land naar ongeveer 7 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
5: Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Verhuur uw huis via Expat Wonen. Altijd snel en veilig. Expat Wonen biedt financieel en technisch vastgoedbeheer. En zo heeft u zelf nergens meer omkijken naar. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.

0: are.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland heb je voor de grens een kwartier vertraging. De A20 naar Hoek van Holland is afgesloten tussen Rotterdam-Krooswijk en Delfshaven. Dat komt door een ongeluk. Omrijden doe je via de ring Rotterdam-Oost en Zuid. Dan volg je de A16 en de A15. De A76 van Geleen naar Aken voor de Duitse grens. 20 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Tu jaane hai toch?
3: तू जाने है तो

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanavond komen in het noorden en oosten eerst nog enkele buien voor. Vanuit het zuidwesten wordt het geleidelijk droger en ontstaan opklaringen. In de nacht naar maandag klaart het verder op en koelt het af in het land naar ongeveer 7 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: You are
1: Ujala Radio Headlines. De Israëlische economie is in het eerste kwartaal van dit jaar flink gekrompen door de oorlog in het Midden-Oosten. De broer van drugscrimineel Bolle Jos is opnieuw opgepakt in Turkije. Een commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie roept landen op sneller in actie te komen tegen de gevolgen van klimaatverandering voor de volksgezondheid.

Live vanuit de Hoogstad.

0: vieren we 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Wier in juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarige jubileum. Verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Hatu mooi seizoen higa. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam. Bel 020-671-8812. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Wier in juli. Al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar. En uw vertrouwde adres voor goud en sieraden.
1: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder, Vlaardingweg 53. B in Rotterdam. Ja ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca. Safe BV. Taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl.
0: Ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honne wel heen, door Shah die honne wel heen zijn wel
2: ook.
0: Door DJ A Vermaaij op Ujala Radio. Vandera Vermaaij, 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio. Dus, ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honne wel heen, door Shah die honne wel heen. Neem contact op met Ujala Radio. E-mail info@ujala.nl. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.

0: दीपिका पादुकोण.
1: Hi, this is Imran Khan.
2: Hi, this is Sunny Deol.
3: Hi, this is Ajay Devgan.
4: Hi, this is Ranveer Singh.
5: Hi, this is Sonu Sood Nigam.
6: My name is Shahrukh Khan.
7: Hi, Holland. My name is Kajol, and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
8: You are.
9: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Maurice de Jong. Langs de A28 bij Putten zijn tientallen voetbalsupporters met elkaar op de vuist gegaan bij een tankstation. Zeker één persoon raakte gewond en een auto werd in brand gestoken. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht. De politie onderzoekt welke supportersgroepen betrokken waren. Regionale media noemen aanhangers van Ajax en Feyenoord. In de Duitse stad Pforzheim zijn bijna 30.000 mensen geëvacueerd vanwege de vondst van een onontplofte bom uit de Tweede Wereldoorlog. De vermoedelijke Britse bom van 1800 kilo heeft 3 ontstekers, wat de ontmanteling extra ingewikkeld maakt. Politie en hulpdiensten zetten drones en grootschalige controles in tijdens de operatie. Huizenkopers bieden nog altijd flink boven de vraagprijs, ondanks een iets ruimere woningmarkt. Volgens de NVM werd in het eerste kwartaal van 2026 gemiddeld 3,7% overboden. Experts waarschuwen voor financiële risico's. Wie te veel biedt, moet het verschil met de taxatiewaarde vaak zelf betalen. Zonder spaargeld wordt een koopwoning steeds moeilijker bereikbaar. Een internationale commissie roept de Wereldgezondheidsorganisatie op klimaatverandering officieel als bedreiging voor de volksgezondheid te erkennen. Volgens de onderzoekers leidt opwarming nu al meer tot hittedoden en infectieziekten zoals dengue. Ook moet de zorgsector zelf duurzamer worden, omdat die verantwoordelijk is voor een aanzienlijk deel van de uitstoot van broeikasgassen. Ten slotte nog het weer. Vanavond komen in het noorden en oosten eerst nog enkele buien voor. Vanuit het zuidwesten wordt het geleidelijk droger en ontstaan opklaringen. In de nacht naar maandag klaart het verder op en koelt het af naar ongeveer 7 graden. Morgen wordt wisselvallig bij een maximum temperatuur van 15 graden.
8: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
10: Ujala Radio. देश भर में सुनाई देता है फीएनडीएबी प्लस तो घर में तो ऑटो में तू बता दे सबको इसे उजाला रेडियो डीएबी प्लस पर देश भर में उजाला रेडियो द क्रोस्ट क्या हक द बेस्ट उजाला रेडियो
11: तुझे लगे ना नजरिया
12: दिस इज उजाला रेडियो योर साउंड योर फाइव Van Nederland tot wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons op YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio.

0: are.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 Maastricht-Eindhoven heb je een half uur vertraging tussen Maastricht Airport en Eurmond. Er staat 4 kilometer door een kapotte vrachtwagen. 3 rijstroken zijn dicht. Ook op de A2, maar dan van Den Bosch naar Utrecht, tussen Veghel en Kerkdriel een kwartier vertraging. Ook een kwartier extra ben je kwijt op de A7 van Groningen naar Duitsland voor de grens bij Nieuweschans. De A12 vanuit Arnhem naar Duitsland voor de grens 10 minuten extra. En de A12 richting Den Haag tussen Houten-Oost en Nieuwegein doe je er een half uur langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: U luistert naar Ujala Radio. Ons telefoonnummer tijdens kantooruren is 020-409-0807, dus 020-409-0807. Kijk ook op ujala.nl.

0: are.
1: You are.
0: You are.
2: Ujala Radio Headlines. Langs de A28 bij Putten zijn tientallen voetbalsupporters met elkaar op de vuist gegaan bij een tankstation. Regionale media noemen aanhangers van Ajax en Feyenoord. In de Duitse stad Pforzheim zijn bijna 30.000 mensen geëvacueerd vanwege de vondst van een onontplofte bom uit de Tweede Wereldoorlog. Huizenkopers bieden nog altijd flink boven de vraagprijs, ondanks een iets ruimere woningmarkt. Experts waarschuwen voor financiële risico's. Een internationale commissie roept de Wereldgezondheidsorganisatie op klimaatverandering officieel als bedreiging voor de volksgezondheid te erkennen. En tot zover de headlines op Ujala Radio.
3: You are. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 Maastricht-Eindhoven heb je een half uur vertraging tussen Maastricht Airport en Eurmond. Er staat 4 kilometer door een kapotte vrachtwagen. 3 rijstroken zijn dicht. Ook op de A2, maar dan van Den Bosch naar Utrecht, tussen Veghel en Kerkdriel een kwartier vertraging. Ook een kwartier extra ben je kwijt op de A7 van Groningen naar Duitsland voor de grens bij Nieuweschans. De A12 vanuit Arnhem naar Duitsland voor de grens 10 minuten extra. En de A12 richting Den Haag tussen Houten Oost en Nieuwegein doe je er een half uur langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanavond komen in het noorden en oosten eerst nog enkele buien voor. Vanuit het zuidwesten wordt het geleidelijk droger en ontstaan opklaringen. In de nacht naar maandag klaart het verder op en koelt het af in het land naar ongeveer 7 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: You are. Ujala Radio Headlines. Langs de A28 bij Putten zijn tientallen voetbalsupporters met elkaar op de vuist gegaan bij een tankstation. Regionale media noemen aanhangers van Ajax en Feyenoord. In de Duitse stad Pforzheim zijn bijna 30.000 mensen geëvacueerd vanwege de vondst van een onontplofte bom uit de Tweede Wereldoorlog. Huizenkopers bieden nog altijd flink boven de vraagprijs, ondanks een iets ruimere woningmarkt. Experts waarschuwen voor financiële risico's. Een internationale commissie roept de Wereldgezondheidsorganisatie op klimaatverandering officieel als bedreiging voor de volksgezondheid te erkennen.
1: En tot zover de headlines op Ujala Radio.
2: Ujala Radio, met de beste muziek en de beste informatie over deze muziek. Ujala Radio, het hart van de Bollywood muziek.

0: अगर आपके घर पर जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां है, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश 15 फ्रागे फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो, स्टूर योर ईमेल नार info@ujala.nl info@ujala.nl 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.
1: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Maurice de Jong.
4: Zaterdagnacht vond een van de grootste Oekraïnse droneaanvallen op Moskou plaats, waarbij zeker 4 mensen omkwamen. Rusland lijkt steeds meer bereid om met Europa te praten over een oplossing voor de oorlog in Oekraïne. Bijna 2 weken na de brand in een datacentrum in Almere zijn de systemen van de Universiteit Utrecht weer beschikbaar. Gebruikers kunnen morgen weer inloggen en geplande tentamens gaan door, maar nog niet digitaal. De oorzaak van de brand is nog steeds niet bekend. Langs de A28 bij Putten zijn tientallen voetbalsupporters met elkaar op de vuist gegaan bij een tankstation. Zeker 1 persoon raakte gewond en een auto werd in brand gestoken. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht. De politie onderzoekt welke supportersgroepen betrokken waren. Regionale media noemen aanhangers van Ajax en Feyenoord. In de Duitse stad Pforzheim zijn bijna 30.000 mensen geëvacueerd vanwege de vondst van een onontplofte bom uit de Tweede Wereldoorlog. De vermoedelijke Britse bom van 1800 kilo heeft 3 ontstekers, wat de ontmanteling extra ingewikkeld maakt. Politie en hulpdiensten zetten drones en grootschalige controles in tijdens de operatie. Ten slotte nog het weer. Vanavond komen in het noorden en oosten eerst nog enkele buien voor. Vanuit het zuidwesten wordt het geleidelijk droger en ontstaan opklaringen. In de nacht naar maandag klaart het verderop en koelt het af naar ongeveer 7 graden. Morgen wordt wisselvallig bij een maximum temperatuur van 15 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio, देश भर में तू जाने है तो Ujala Radio, उजाला ही उजाला देश भर में, हाँ हर गांव में, हर कोना में, ओटो में, घर में सुनाई देता है Ujala Radio, DAB Plus के जरिए उजाला इस फन हेल नीलांग तू जाने है तो ढिंढोरा बजा दीजिए. Jouw business laten groeien of klaar voor de volgende stap? Ujala Radio helpt je vooruit. Mail naar info@ujala.nl.

moet u de uitvaart voor een dierbare overledene regelen? Acrisoveruitvaartverzorging heeft heel veel jaren ervaring in het regelen en uitvoeren van uitvaarten, ongeacht ras of geloof en ongeacht of er wel of geen uitvaartpolis aanwezig is. In ons pakket hebben wij ook standaard berichten van overlijden op Ojala Radio. Acrisoveruitvaartverzorging, altijd persoonlijk, respectvol en op maat. Ons telefoonnummer 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14. Kijk ook op acrisover.nl.

0: You Are.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 Maastricht-Eindhoven heb je een half uur vertraging. Tussen Maastricht Airport en Eurmond staat 4 kilometer door een kapotte vrachtwagen. 3 rijstroken zijn dicht. Ook op de A2, maar dan van Den Bosch naar Utrecht, tussen Veghel en Kerkdriel een kwartier vertraging. Ook een kwartier extra ben je kwijt op de A7 van Groningen naar Duitsland voor de grens bij Nieuweschans. De A12 vanuit Arnhem naar Duitsland voor de grens 10 minuten extra. En de A12 richting Den Haag tussen Houten Oost en Nieuwegein doe je er een half uur langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Hangama Armastigana. Goed kennen jullie ook aan de radio het 24/7. 24/7 Arwobi speciaal. Speciaal op jullie.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanavond komen in het noorden en oosten eerst nog enkele buien voor. Vanuit het zuidwesten wordt het geleidelijk droger en ontstaan opklaringen. In de nacht naar maandag klaart het verder op en koelt het af in het land naar ongeveer 7 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

You are. Ujala Radio Headlines. Zaterdagnacht vond een van de grootste Oekraïnse droneaanvallen op Moskou plaats, waarbij zeker 4 mensen omkwamen. Bijna 2 weken na de brand in een datacentrum in Almere zijn de systemen van de Universiteit Utrecht weer beschikbaar. De oorzaak van de brand is nog steeds niet bekend. Langs de A28 bij Putten zijn tientallen voetbalsupporters met elkaar op de vuist gegaan bij een tankstation. In de Duitse stad Pforzheim zijn bijna 30.000 mensen geëvacueerd vanwege de vondst van een onontplofte bom uit de Tweede Wereldoorlog. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 Maastricht-Eindhoven heb je een half uur vertraging tussen Maastricht Airport en Eurmond. Er staat 4 kilometer door een kapotte vrachtwagen. 3 rijstroken zijn dicht. Ook op de A2, maar dan van Den Bosch naar Utrecht, tussen Veghel en Kerkdriel een kwartier vertraging. Ook een kwartier extra ben je kwijt op de A7 van Groningen naar Duitsland voor de grens bij Nieuweschans. De A12 vanuit Arnhem naar Duitsland voor de grens 10 minuten extra. En de A12 richting Den Haag tussen Houten Oost en Nieuwegein doe je er een half uur langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Ujala Radio Headlines. Zaterdagnacht vond een van de grootste Oekraïnse droneaanvallen op Moskou plaats, waarbij zeker 4 mensen omkwamen. Bijna 2 weken na de brand in een datacentrum in Almere zijn de systemen van de Universiteit Utrecht weer beschikbaar. De oorzaak van de brand is nog steeds niet bekend. Langs de A28 bij Putten zijn tientallen voetbalsupporters met elkaar op de vuist gegaan bij een tankstation. In de Duitse stad Pforzheim zijn bijna 30.000 mensen geëvacueerd vanwege de vondst van een onontplofte bom uit de Tweede Wereldoorlog. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. We zijn er gewoon altijd. Ujala Radio, de grootste en beste Hindoestaanse radiozender van Nederland.
1: Wat? Doe met naast je?
2: Wat is het?

0: Live vanuit de Hoogstad. Met je business of next level gaan, Ujala Radio brengt je daar. Mail naar info@ujala.nl en ontdek de mogelijkheden.
1: Wilt u uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
2: Dames en heren, hier volgt een dienstmededeling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Herhaling, de Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Einde dienstmededeling.
3: You are.
4: Dit is het Ujala-nieuws. Goedenavond, ik ben Maurice de Jong. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in Congo en Oeganda uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Vooral in de Congolese provincie Ituri verspreidt de zeldzame en dodelijke virusvariant zich snel. Er zijn ook al tientallen vermoedelijke sterfgevallen gemeld. Hulpverleners maken zich zorgen omdat bestaande behandelingen nauwelijks werken tegen deze variant. Bij de kerncentrale Baraka in de Verenigde Arabische Emiraten heeft een droneinslag brand veroorzaakt bij een elektriciteitsgenerator. Volgens de autoriteiten raakte niemand gewond en bleven de stralingniveaus normaal. Het Internationaal Atoomenergieagentschap noemt militaire acties die nucleaire veiligheid bedreigen onacceptabel. Het is ook nog onduidelijk wie verantwoordelijk is voor de aanval. Zaterdagnacht vond een van de grootste Oekraïnse droneaanvallen op Moskou plaats, waarbij zeker 4 mensen omkwamen. Rusland lijkt steeds meer bereid om met Europa te praten over een oplossing voor de oorlog in Oekraïne. Bijna 2 weken na de brand in een datacentrum in Almere zijn de systemen van de Universiteit Utrecht weer beschikbaar. Gebruikers kunnen morgen weer inloggen en geplande tentamens gaan door, maar nog niet digitaal. De oorzaak van de brand is nog steeds niet bekend. Ten slotte nog het weer. Vanavond komen in het noorden en oosten eerst nog enkele buien voor. Vanuit het zuidwesten wordt het geleidelijk droger en ontstaan opklaringen. In de nacht naar maandag klaart het verder op en koelt het af naar ongeveer 7 graden. Morgen wordt wisselvallig bij een maximum temperatuur van 15 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
5: Hi, this is Deepika Padukone.
6: Hi, this is Imran Khan.
7: Hi, this is Sunny Deol.
8: Hi, this is Ajay Devgan.
9: Hi, this is Ranveer Singh.
10: Hi, this is Sonu Sonodigam.
11: My name is Shah Rukh Khan.
12: Hi, Holland. My name is Kajol and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
0: Ujala Radio, raat aur din, 24 ghante lagatar aapke liye door gaat hier. Aur ha, tu mangega. Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ha, wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Dan kan dat. Stuur je bericht naar 020-363-0808. Dil se baat karna hai? To hum bhi dil se aap se baat karenge. Har ek cheez. Raat aur din. आप हमसे बात कर सकते हैं
2: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
0: Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement. Volg ons op socials. Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe. Share the love. Ujala Radio, always shining.

0: are.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 Maastricht-Eindhoven heb je een half uur vertraging tussen Maastricht Airport en Eurmond. Er staat 4 kilometer door een kapotte vrachtwagen. 3 rijstroken zijn dicht. Ook op de A2, maar dan van Den Bosch naar Utrecht, tussen Veghel en Kerkdriel een kwartier vertraging. Ook een kwartier extra ben je kwijt op de A7 van Groningen naar Duitsland voor de grens bij Nieuweschans. De A12 vanuit Arnhem naar Duitsland voor de grens 10 minuten extra. En de A12 richting Den Haag tussen Houten-Oost en Nieuwegein doe je er een half uur langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dames en heren, hier volgt een dienstmededeling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Herhaling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Einde dienstmededeling.
2: Salam, namaste, welcome to Ujala Radio.

You are. Ujala Radio Headlines. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in Congo en Oeganda uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Er zijn ook al tientallen vermoedelijke sterfgevallen gemeld. Bij de kerncentrale Baraka in de Verenigde Arabische Emiraten heeft een droneinslag brand veroorzaakt bij een elektriciteitsgenerator. Zaterdagnacht vond een van de grootste Oekraïnse droneaanvallen op Moskou plaats, waarbij zeker 4 mensen omkwamen. Bijna 2 weken na de brand in een datacentrum in Almere zijn de systemen van de Universiteit Utrecht weer beschikbaar. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: are.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 Maastricht-Eindhoven heb je een half uur vertraging. Tussen Maastricht Airport en Eurmond staat 4 kilometer door een kapotte vrachtwagen. 3 rijstroken zijn dicht. Ook op de A2, maar dan van Den Bosch naar Utrecht, tussen Veghel en Kerkdriel een kwartier vertraging. Ook een kwartier extra ben je kwijt op de A7 van Groningen naar Duitsland voor de grens bij Nieuweschans.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanavond komen in het noorden en oosten eerst nog enkele buien voor. Vanuit het zuidwesten wordt het geleidelijk droger en ontstaan opklaringen. In de nacht naar maandag klaart het verder op en koelt het af in het land naar ongeveer 7 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: Ruud Oldin. Subha al Sham. Gezelligheid thuis, in de auto en op je werk. Met Ojala Radio. Tijdens het koken, strijken, reizen, werken. Yes. Door radio. Ojala Radio. De leukste en gezelligste radio van heel Nederland. Doe Johnny het toch.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ojala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ojala.nl. Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ojala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ojala.nl.
2: You are.
3: Dit is het Ojala Nieuws. Goedenavond, ik ben Maurice de Jong. In de Mexicaanse deelstaat Puebla zijn bij een gewapende aanval 10 mensen om het leven gekomen, onder wie ook een kind. Volgens de autoriteiten zijn 6 mannen en 3 vrouwen onder vuur genomen. Het motief is nog onbekend, maar de regio kampt al langer met geweld door drugskartels. De politie is een grootschalig onderzoek gestart om de daders op te sporen. Joodse organisaties, waaronder het Centraal Joodse Overleg, hebben kritiek geuit op Nederlandse burgemeesters en wethouders die deelnamen aan Nakba-herdenkingen. Volgens het Joodse Overleg zouden bestuurders zich moeten onthouden van partij kiezen in het Arabisch-Israëlische conflict en zich richten op hun rol voor alle inwoners. De Nakba verwijst naar de verdrijving van Palestijnen rond 1948. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in Congo en Oeganda uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Vooral in de Congolese provincie Ituri verspreidt de zeldzame en dodelijke virusvariant zich snel. Er zijn ook al tientallen vermoedelijke sterfgevallen gemeld. Hulpverleners maken zich zorgen omdat bestaande behandelingen nauwelijks werken tegen deze variant. Bij de kerncentrale Baraka in de Verenigde Arabische Emiraten heeft een droneinslag brand veroorzaakt bij een elektriciteitsgenerator. Volgens de autoriteiten raakte niemand gewond en bleven de stralingniveaus normaal. Het Internationaal Atoomenergieagentschap noemt militaire acties die nucleaire veiligheid bedreigen onacceptabel. Het is ook nog onduidelijk wie verantwoordelijk is voor de aanval. Ten slotte nog het weer. Vanavond komen in het noorden en oosten eerst nog enkele buien voor. Vanuit het zuidwesten wordt het geleidelijk droger en ontstaan opklaringen. In de nacht naar maandag klaart het verder op en koelt het af naar ongeveer 7 graden. Morgen wordt wisselvallig bij een maximumtemperatuur van 15 graden. En tot zover het nieuws op Ojala Radio.
1: Ojala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ojala Radio is er voor ons allemaal.
4: Is jouw business toe aan de volgende stap? Van groeien naar groter groeien. Dan is dit jouw moment. Ojala Radio, mail naar info@ojala.nl.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 Maastricht-Eindhoven heb je een half uur vertraging tussen Maastricht Airport en Eurmond. Er staat 4 kilometer door een kapotte vrachtwagen. 3 rijstroken zijn dicht. Ook op de A2, maar dan van Den Bosch naar Utrecht, tussen Veghel en Kerkdriel een kwartier vertraging. Ook een kwartier extra ben je kwijt op de A7 van Groningen naar Duitsland voor de grens bij Nieuweschans. De A12 vanuit Arnhem naar Duitsland voor de grens 10 minuten extra. En de A12 richting Den Haag tussen Houten-Oost en Nieuwegein doe je er een half uur langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Live vanuit de Hoofdstad.
1: Is jouw business toe aan de volgende stap? Klaar om te groeien of nog groter te worden? Adverteer op Ujala Radio. Mail naar info@ujala.nl.
2: अगर आपके घर पर आने वाले दिनों में किसी का मुंडन संस्कार है, मुंडन संस्कार होने वाला है, उजाला रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं. 15 फरमाइश voor maar 100 euro op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl. info@ujala.nl.
3: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
4: You are.
5: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Maurice de Jong. Een exit poll voorspelt dat de Spaanse socialisten van premier Pedro Sánchez een nederlaag leiden bij de regionale verkiezingen in Andalusië. De conservatieve Volkspartij blijft volgens de prognose de grootste en behaalt mogelijk opnieuw een meerderheid. Voor de socialisten betekent het opnieuw een historisch laag resultaat in de dichtbevolkte regio, die vaak als graadmeter geldt voor landelijke verkiezingen. In Tsjechië hebben duizenden mensen geprotesteerd tegen plannen van de regering Babiš om de publieke omroep te hervormen. De regering wil de financiering aanpassen en bezuinigen, wat volgens critici kan leiden tot politieke beïnvloeding van de media. Demonstranten vrezen een ontwikkeling richting landen als Hongarije en Slowakije, waar de publieke omroep volgens hen onder regeringscontrole is gekomen. In de Mexicaanse deelstaat Puebla zijn bij een gewapende aanval 10 mensen om het leven gekomen, onder wie ook een kind. Volgens de autoriteiten zijn 6 mannen en 3 vrouwen onder vuur genomen. Het motief is nog onbekend, maar de regio kampt al langer met geweld door drugskartels. De politie is een grootschalig onderzoek gestart om de daders op te sporen. Joodse organisaties, waaronder het Centraal Joods Overleg, hebben kritiek geuit op Nederlandse burgemeesters en wethouders die deelnamen aan Nakba-herdenkingen. Volgens het Joods Overleg zouden bestuurders zich moeten onthouden van partij kiezen in het Arabisch-Israëlische conflict en zich richten op hun rol voor alle inwoners. De Nakba verwijst naar de verdrijving van Palestijnen rond 1948. Ten slotte nog het weer. Vanavond komen in het noorden en oosten eerst nog enkele buien voor. Vanuit het zuidwesten wordt het geleidelijk droger en ontstaan opklaringen. In de nacht naar maandag klaart het verder op en koelt het af naar ongeveer 7 graden. Morgen wordt wisselvallig bij een maximumtemperatuur van 15 graden.
6: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
7: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood-muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl. Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala-app.
1: Dit is Ujala Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. Of check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Tujanito, Ujala Radio, feel the energy.

0: you are.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 Maastricht-Eindhoven heb je een half uur vertraging. Tussen Maastricht Airport en Eurmond staat 4 kilometer door een kapotte vrachtwagen. 3 rijstroken zijn dicht. Ook op de A2, maar dan van Den Bosch naar Utrecht, tussen Veghel en Kerkdriel een kwartier vertraging. Ook een kwartier extra ben je kwijt op de A7 van Groningen naar Duitsland voor de grens bij Nieuweschans. De A12 vanuit Arnhem naar Duitsland voor de grens 10 minuten extra. En de A12 richting Den Haag tussen Houten-Oost en Nieuwegein doe je er een half uur langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Ujala Radio, jouw plek voor muziek, plezier en een grote glimlach.
3: Toen je meri biwi ki farmaish hai, meri shari ki hayat ki farmaish hai. Bahut hi khoobsurat nagma hai. Ab bahut arsa pehle logon ne gaya hai, bahut sare logon ne gaya hai. Sabse pehle हबीब अली मोहम्मद साहब उन्होंने गाया था, उसके बाद इसको फरीदा खानम साहिबा ने गाया, तो मैं अब आपके सामने ये पेश कर रहा हूँ।

0: इस प्रोग्राम को सुनने के लिए।
1: Live vanuit de Hoofdstad.
2: Binnenkort jarig? Door jenemdien hè, door zaalgren hè. Of ga je trouwen? Door wie wou honne wel hè, door shadi honne wel hè. Ja, kiesi ka moonne sanskar hè. Ujala Radio per vermaaijs aap deze te hè. Pandera vermaaijs voor maar 100 euro op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

0: stap.
1: Wil je groeien of echt doorpakken? Bereik jouw doelgroep met Ujala Radio. Mail vandaag nog naar info@ujala.nl.
2: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. We zijn er gewoon altijd. Ujala Radio, de grootste en beste Hindoestaanse radiozender van Nederland.
3: You are.
4: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Maurice de Jong.
5: Bij Israëlische aanvallen in de Gazastrook zijn zondag volgens Palestijnse gezondheidsfunctionarissen minstens 8 mensen omgekomen. Israël stelt dat een van de luchtaanvallen gericht was op een militant die een directe dreiging vormde. Ook in Zuid-Libanon vielen doden bij Israëlische aanvallen, ondanks het geldende staakt het vuren. 3 artiesten zeggen na een optreden op de Brussels Pride te zijn mishandeld door een groep jongeren die homofobe leuzen riepen. Volgens drag queen Diva Beirut werden de slachtoffers geschopt en geslagen nabij het evenemententerrein. De organisatie van de Brussels Pride veroordeelt het geweld scherp. De politie meldt dat er nog geen officiële aangifte is gedaan, maar heeft slachtoffers uitgenodigd om zich te melden. Een exit poll voorspelt dat de Spaanse socialisten van premier Pedro Sanchez een nederlaag leiden bij de regionale verkiezingen in Andalusië. De conservatieve Volkspartij blijft volgens de prognose de grootste en behaalt mogelijk opnieuw een meerderheid. Voor de socialisten betekent het opnieuw een historisch laag resultaat in de dichtbevolkte regio, die vaak als graadmeter geldt voor landelijke verkiezingen. In Tsjechië hebben duizenden mensen geprotesteerd tegen plannen van de regering Babiš om de publieke omroep te hervormen. De regering wil de financiering aanpassen en bezuinigen, wat volgens critici kan leiden tot politieke beïnvloeding van de media. Demonstranten vrezen een ontwikkeling richting landen als Hongarije en Slowakije, waar de publieke omroep volgens hen onder regeringscontrole is gekomen. Ten slotte nog het weer. Vanavond komen in het noorden en oosten eerst nog enkele buien voor. Vanuit het zuidwesten wordt het geleidelijk droger en ontstaan opklaringen. In de nacht naar maandag klaart het verderop en koelt het af naar ongeveer 7 graden. Morgen wordt wisselvallig bij een maximum temperatuur van 15 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl. Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.
1: Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ujala Radio Studio Meer, top Hijia. Naar 020-363-0808. Raad tot dien. Aaphamse baatkerstekte heen. Orham, Aaphamse baatkeringen. 020-363-0808. Ujala Radio Key, WhatsApp nummer her.
6: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 Maastricht-Eindhoven heb je een half uur vertraging tussen Maastricht Airport en Eurmond. Er staat 4 kilometer door een kapotte vrachtwagen. 3 rijstroken zijn dicht. Ook op de A2, maar dan van Den Bosch naar Utrecht, tussen Veghel en Kerkdriel een kwartier vertraging. Ook een kwartier extra ben je kwijt op de A7 van Groningen naar Duitsland voor de grens bij Nieuweschans. De A12 vanuit Arnhem naar Duitsland voor de grens 10 minuten extra. En de A12 richting Den Haag tussen Houten Oost en Nieuwegein doe je er een half uur langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Ujala Radio, your radio. Bel met de studio via 020-363-0808.

0: You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Maurice de Jong. Zweden en India hebben een strategisch partnerschap gesloten om handel en investeringen binnen 5 jaar te verdubbelen. De overeenkomst omvat ook samenwerking op het gebied van veiligheid, kunstmatige intelligentie en ruimtevaart. Premier Narendra Modi bezocht eerder dit weekend ook Nederland voor economische gesprekken. Een Canadese passagier van cruiseschip de Hondius is definitief positief getest op de gevaarlijke Andes-variant van het Hantavirus. De opvarende ontwikkelde milde klachten zoals koorts en hoofdpijn en ligt in het ziekenhuis. De partner testte negatief. 4 Canadese passagiers die eerder van boord gingen moeten 3 weken in isolatie blijven. Bij Israëlische aanvallen in de Gazastrook zijn zondag volgens Palestijnse gezondheidsfunctionarissen minstens 8 mensen omgekomen. Israël stelt dat een van de luchtaanvallen gericht was op een militant die een directe dreiging vormde. Ook in Zuid-Libanon vielen doden bij Israëlische aanvallen, ondanks het geldende staakt het vuren. 3 artiesten zeggen na een optreden op de Brussels Pride te zijn mishandeld door een groep jongeren die homofobe leuzen riepen. Volgens drag queen Diva Beirut werden de slachtoffers geschopt en geslagen nabij het evenemententerrein. De organisatie van de Brussels Pride veroordeelt het geweld scherp. De politie meldt dat er nog geen officiële aangifte is gedaan, maar heeft slachtoffers uitgenodigd om zich te melden. Dan nog het weer. Vannacht is het bewolkt met perioden van regen. De temperatuur daalt naar ongeveer 8 à 9 graden en er staat weinig wind. Morgen blijft het wisselvallig met geregeld buien en af en toe wat zon. Overdag wordt het ongeveer 15 graden. Later in de week wordt het droger en warmer. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Laat je horen, laat je zien. Ujala Radio maakt je dag misschien wel 10 keer leuker.

0: You are. Ujala Radio Headlines. Zweden en India hebben een strategisch partnerschap gesloten om handel en investeringen binnen 5 jaar te verdubbelen. Een Canadese passagier van cruiseschip de Hondius is definitief positief getest op de gevaarlijke Andes-variant van het Hantavirus. Bij Israëlische aanvallen in de Gazastrook zijn zondag volgens Palestijnse gezondheidsfunctionarissen minstens 8 mensen omgekomen. 3 artiesten zeggen na een optreden op de Brussels Pride te zijn mishandeld door een groep jongeren die homofobe leuzen riepen.
1: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Maurice de Jong.
2: Zweden en India hebben een strategisch partnerschap gesloten om handel en investeringen binnen 5 jaar te verdubbelen. De overeenkomst omvat ook samenwerking op het gebied van veiligheid, kunstmatige intelligentie en ruimtevaart. Premier Narendra Modi bezocht eerder dit weekend ook Nederland voor economische gesprekken. Een Canadese passagier van cruiseschip de Hondius is definitief positief getest op de gevaarlijke Andes-variant van het Hantavirus. De opvarende ontwikkelde milde klachten zoals koorts en hoofdpijn en ligt in het ziekenhuis. De partner testte negatief. 4 Canadese passagiers die eerder van boord gingen moeten 3 weken in isolatie blijven. Bij Israëlische aanvallen in de Gazastrook zijn zondag volgens Palestijnse gezondheidsfunctionarissen minstens 8 mensen omgekomen. Israël stelt dat een van de luchtaanvallen gericht was op een militant die een directe dreiging vormde. Ook in Zuid-Libanon vielen doden bij Israëlische aanvallen, ondanks het geldende staakt het vuren. 3 artiesten zeggen na een optreden op de Brussels Pride te zijn mishandeld door een groep jongeren die homofobe leuzen riepen. Volgens drag queen Diva Beirut werden de slachtoffers geschopt en geslagen nabij het evenemententerrein. De organisatie van de Brussels Pride veroordeelt het geweld scherp. De politie meldt dat er nog geen officiële aangifte is gedaan, maar heeft slachtoffers uitgenodigd om zich te melden. Dan nog het weer. Vannacht is het bewolkt met perioden van regen. De temperatuur daalt naar ongeveer 8 à 9 graden en er staat weinig wind. Morgen blijft het wisselvallig met geregeld buien en af en toe wat zon. Overdag wordt het ongeveer 15 graden. Later in de week wordt het droger en warmer. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: Yes, je zit goed. Dit is Ujala Radio, de beat van nu.

0: You are. Ujala Radio Headlines. Zweden en India hebben een strategisch partnerschap gesloten om handel en investeringen binnen 5 jaar te verdubbelen. Een Canadese passagier van cruiseschip de Hondius is definitief positief getest op de gevaarlijke Andes-variant van het Hantavirus. Bij Israëlische aanvallen in de Gazastrook zijn zondag volgens Palestijnse gezondheidsfunctionarissen minstens 8 mensen omgekomen. 3 artiesten zeggen na een optreden op de Brussels Pride te zijn mishandeld door een groep jongeren die homofobe leuzen riepen.
1: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: जय हंगामा, कहाँ भाग रही तू मैं? काले से डर गए क्या?
1: हमें काले हैं

मैंने हटूंगा वही इलाकों

0: You are.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Maurice de Jong.
2: Zweden en India hebben een strategisch partnerschap gesloten om handel en investeringen binnen 5 jaar te verdubbelen. De overeenkomst omvat ook samenwerking op het gebied van veiligheid, kunstmatige intelligentie en ruimtevaart. Premier Narendra Modi bezocht eerder dit weekend ook Nederland voor economische gesprekken. Een Canadese passagier van cruiseschip de Hondius is definitief positief getest op de gevaarlijke Andes-variant van het Hantavirus. De opvarende ontwikkelde milde klachten zoals koorts en hoofdpijn en ligt in het ziekenhuis. De partner testte negatief. 4 Canadese passagiers die eerder van boord gingen moeten 3 weken in isolatie blijven. Bij Israëlische aanvallen in de Gazastrook zijn zondag volgens Palestijnse gezondheidsfunctionarissen minstens 8 mensen omgekomen. Israël stelt dat een van de luchtaanvallen gericht was op een militant die een directe dreiging vormde. Ook in Zuid-Libanon vielen doden bij Israëlische aanvallen, ondanks het geldende staakt het vuren. 3 artiesten zeggen na een optreden op de Brussels Pride te zijn mishandeld door een groep jongeren die homofobe leuzen riepen. Volgens drag queen Diva Beirut werden de slachtoffers geschopt en geslagen nabij het evenemententerrein. De organisatie van de Brussels Pride veroordeelt het geweld scherp. De politie meldt dat er nog geen officiële aangifte is gedaan, maar heeft slachtoffers uitgenodigd om zich te melden. Dan nog het weer. Vannacht is het bewolkt met perioden van regen. De temperatuur daalt naar ongeveer 8 à 9 graden en er staat weinig wind. Morgen blijft het wisselvallig met geregeld buien en af en toe wat zon. Overdag wordt het ongeveer 15 graden. Later in de week wordt het droger en warmer. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.